Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. De stroomstoring bij station Rotterdam Stadion duurt zeker tot donderdagavond 6 uur. Dat meldt de NS op haar website. Na een brand vanmorgen in een kabelgoot met bijna 300 kabels voor sein en wissels is het treinverkeer gestremd. Er rijden geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en op de hoge snelheidslijn naar Breda. ProRail is bezig met het vervangen van de stroomkabels bij station Rotterdam Stadion. Tot laat in de middag zijn monteurs bezig geweest om alle kabels van het stroomnet te halen. Nu wordt per kabel bekeken welke vervangen moet worden. Zoals het er nu uitziet gaat de reparatie volgens de NS dus een aantal dagen duren. De NS zet bussen in als alternatief vervoer. De man die in een jeugdinstelling in de Duitse Staden 6 mensen heeft doodgeschoten is de vader van een kind dat daar was ondergebracht. Volgens de politie gaat het om een man van 45. Vanmiddag stond een gesprek gepland over de toekomst van zijn kind. De vader was daarvoor uitgenodigd, maar eenmaal binnen schoot hij alle aanwezigen dood. De slachtoffers zijn 4 vrouwen en 2 mannen, allemaal volwassenen die in de instelling werken. De dader sloeg na de moord op de vlucht en is na een korte tijd opgepakt. In de zaak zijn ook 2 vrouwen opgepakt. De 34-jarige moeder van het kind en een vrouw van 55 die in de vluchtauto zat. Zij worden nu gehoord over hun rol in het drama. En tot zover het nieuws. Dan nog kort het weer. Nou, brede opklaringen vannacht en het blijft droog. Dinsdag opnieuw een zonnige dag, maar af en toe komen er toch ook wolkenvelden. Het blijft droog en de temperatuur die gaat hier oplopen naar zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van het versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna 1/4 van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: nieuws uit de regio.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. De stroomstoring bij station Rotterdam Stadion duurt zeker tot donderdagavond 6 uur. Dat meldt de NS op haar website. Na een brand vanmorgen in een kabelgoot met bijna 300 kabels voor sein en wissels is het treinverkeer gestremd. Er rijden geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en op de hoge snelheidslijn naar Breda. ProRail is bezig met het vervangen van de stroomkabels bij station Rotterdam Stadion. Tot laat in de middag zijn monteurs bezig geweest om alle kabels van het stroomnet te halen. Nu wordt per kabel bekeken welke vervangen moet worden. Zoals het er nu uitziet gaat de reparatie volgens de NS dus een aantal dagen duren. De NS zet bussen in als alternatief vervoer. De man die in een jeugdinstelling in de Duitse Staden 6 mensen heeft doodgeschoten is de vader van een kind dat daar was ondergebracht. Volgens de politie gaat het om een man van 45. Vanmiddag stond een gesprek gepland over de toekomst van zijn kind. De vader was daarvoor uitgenodigd, maar eenmaal binnen schoot hij alle aanwezigen dood. De slachtoffers zijn 4 vrouwen en 2 mannen, allemaal volwassenen die in de instelling werken. De dader sloeg na de moord op de vlucht en is na een korte tijd opgepakt. In de zaak zijn ook 2 vrouwen opgepakt. De 34-jarige moeder van het kind en een vrouw van 55 die in de vluchtauto zat. Zij worden nu gehoord over hun rol in het drama. En tot zover het nieuws. Dan nog kort het weer. Nou, brede opklaringen vannacht en het blijft droog. Dinsdag opnieuw een zonnige dag, maar af en toe komen er toch ook wolkenvelden. Het blijft droog en de temperatuur die gaat hier oplopen naar zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spangen zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoever met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. De stroomstoring bij station Rotterdam Stadion duurt zeker tot donderdagavond 6 uur. Dat meldt de NS op haar website. Na een brand vanmorgen in een kabelgoot met bijna 300 kabels voor seinen en wissels is het treinverkeer gestremd. Er rijden geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en op de hoge snelheidslijn naar Breda. ProRail is bezig met het vervangen van de stroomkabels bij station Rotterdam Stadion. Tot laat in de middag zijn monteurs bezig geweest om alle kabels van het stroomnet te halen. Nu wordt per kabel bekeken welke vervangen moet worden. Zoals het er nu uitziet gaat de reparatie volgens de NS dus een aantal dagen duren. De NS zet bussen in als alternatief vervoer. De man die in een jeugdinstelling in de Duitse Staden 6 mensen heeft doodgeschoten is de vader van een kind dat daar was ondergebracht. Volgens de politie gaat het om een man van 45. Vanmiddag stond een gesprek gepland over de toekomst van zijn kind. De vader was daarvoor uitgenodigd, maar eenmaal binnen schoot hij alle aanwezigen dood. De slachtoffers zijn 4 vrouwen en 2 mannen, allemaal volwassenen die in de instelling werken. De dader sloeg na de moord op de vlucht en is na een korte tijd opgepakt. In de zaak zijn ook 2 vrouwen opgepakt. De 34-jarige moeder van het kind en een vrouw van 55 die in de vluchtauto zat.

0: als jij even niet kunt slapen, gaat de muziek gewoon door. Dit is de Nacht van Ridderkerk.
1: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress, die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 het muziekdossier op Radio Ridderkerk met Frank van Kralingen.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. De stroomstoring bij station Rotterdam Stadion duurt zeker tot donderdagavond 6 uur. Dat meldt de NS op haar website. Na een brand vanmorgen in een kabelgoot met bijna 300 kabels voor sein en wissels is het treinverkeer gestremd. Er rijden geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en op de hoge snelheidslijn naar Breda. ProRail is bezig met het vervangen van de stroomkabels bij station Rotterdam Stadion. Tot laat in de middag zijn monteurs bezig geweest om alle kabels van het stroomnet te halen. Nu wordt per kabel bekeken welke vervangen moet worden. Zoals het er nu uitziet gaat de reparatie volgens de NS dus een aantal dagen duren. De NS zet bussen in als alternatief vervoer. De man die in een jeugdinstelling in de Duitse Staden 6 mensen heeft doodgeschoten is de vader van een kind dat daar was ondergebracht. Volgens de politie gaat het om een man van 45. Vanmiddag stond een gesprek gepland over de toekomst van zijn kind. De vader was daarvoor uitgenodigd, maar eenmaal binnen schoot hij alle aanwezigen dood. De slachtoffers zijn 4 vrouwen en 2 mannen, allemaal volwassenen die in de instelling werken. De dader sloeg na de moord op de vlucht en is na een korte tijd opgepakt. In de zaak zijn ook 2 vrouwen opgepakt. De 34-jarige moeder van het kind en een vrouw van 55 die in de vluchtauto zat. Zij worden nu gehoord over hun rol in het drama. En tot zover het nieuws. Dan nog kort het weer. Nou, brede opklaringen vannacht en het blijft droog. Dinsdag opnieuw een zonnige dag, maar af en toe komen er toch ook wolkenvelden. Het blijft droog en de temperatuur die gaat hier oplopen naar zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luiste het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. En al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. En het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 5 kilometer file door de werkzaamheden op de A44. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden tot donderdagavond geen treinen. Dat komt door een stroomstoring. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlinnekerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Nederlands elftal is uitgeschakeld op het WK-voetbal. Marokko was na strafschoppen te sterk. Nederland miste 3 penalties. Oud-Feyenoorders Quinten Timber en Quincenzio Summerville misten namens Oranje, net als Justin Kluivert. Oud-PSV'er Saibari maakte namens Marokko de winnende. Na 120 minuten stond het 1-1. Oranje kwam op voorsprong via Cody Gakpo. En Diop maakte in blessuretijd van de officiële speeltijd de gelijkmaker. In de verlenging werd niet gescoord. Eerder in de nacht werd titelkandidaat Duitsland uitgeschakeld na strafschoppen door Paraguay. En gisteravond plaatste Brazilië zich al voor de achtste finales ten koste van Japan. 2-1. De stroomstoring bij station Rotterdam Stadion duurt zeker tot donderdagavond 6:15. Na een brand gistermorgen in een kabelgoot met bijna 300 kabels voor seinen en wissels is het treinverkeer gestremd. Er rijden geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en op de hogesnelheidslijn naar Breda. ProRail is bezig met het vervangen van de stroomkabels bij Rotterdam Stadion. Gistermiddag zijn monteurs bezig geweest om alle kabels van het stroomnet te halen. Nu wordt er per kabel bekeken wat er vervangen moet worden en wat niet. De NS zet bussen in als alternatief. In Brielle is vannacht een explosief afgegaan bij een woning aan het Galjoen. Daarbij is korte tijd brand ontstaan. De explosie was rond 00:30 vannacht. De politie heeft in de directe omgeving onderzoek gedaan. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. In Venezuela is het aantal doden na de 2 aardbevingen afgelopen week opgelopen tot ruim 1700. Ook zijn er zeker 5000 gewonden. 100 gebouwen zijn gedeeltelijk of helemaal ingestort door de bevingen van vorige week woensdag. En alhoewel de eerste 72 uur cruciaal zijn volgens reddingswerkers, blijven naasten van vermisten ook 5 dagen na de ramp hoop houden en verder zoeken. Enkele tientallen landen hebben reddingsteams gestuurd naar het gebied om te helpen bij de zoekacties. Het Nederlandse USAR-team kwam afgelopen zaterdag al aan. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking. Af en toe zon. Blijft droog vandaag en het wordt 22 graden. Morgen periode met zon. In het oosten van de regio mogelijk een bui en dan 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoetewoudendorp zet 18 kilometer file door de werkzaamheden op de A44 al bijna een half uur vertraging. En een kwartier op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen de Brechtseplein en Moordrecht 7 kilometer file. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden nog steeds geen treinen door een stroomstoring. Dat duurt tot donderdagavond en rijden wel bussen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: In Museum Ridderkerk Oudheidkamer vindt woensdagmiddag 1 juli een bijzondere Cathy Cottie bijeenkomst plaats. Er is een afwisselend programma met muziek, inspirerende sprekers, een feestelijke opening en een dansoptreden. Het thema van de lezingen is taal, waarbij aandacht wordt besteed aan verbinding, cultuur en geschiedenis. Medewerkers van de gemeente Ridderkerk geven op 3 juli informatie over hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op noodsituaties. Daarbij worden praktische tips gegeven over een noodpakket en een noodplan. De culturele bijeenkomst vindt plaats in het Varel College.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de 8e finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
2: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
1: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. En er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest. Maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet. En Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
3: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
1: En de Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking. Vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam alweer een uur vertraging tussen Ippenburg en Hoogmade, 16 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A44, maar ook door een ongeluk. Daarom is de vertraging nu extra groot. Op de N209 Rotterdam-Hazerswoude tussen Berkel en Rode Reis en Blijswijk, 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. En 445 Leiden-Nieuwe Wetering, 5 minuten vertraging bij de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
6: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
5: Autotaalglas laat je niet barsten.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180-431-777.
8: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180-432-350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Nederlands elftal is uitgeschakeld op het WK voetbal. Marokko was na strafschoppen te sterk. Nederland miste 3 penalties. Oud-Feyenoorders Quinten Timber en Quincenzo Summerville misten namens Oranje, net als Justin Kluivert. Oud-PSV'er Saibari maakte namens Marokko de winnende. Na 120 minuten stond het 1-1. Oranje kwam op voorsprong via Cody Gakpo. En Diop maakte in blessuretijd van de officiële speeltijd de gelijkmaker. In de verlenging werd niet gescoord. Eerder in de nacht werd titelkandidaat Duitsland uitgeschakeld na strafschoppen door Paraguay. En gisteravond plaatste Brazilië zich al voor de 8e finales ten koste van Japan. 2-1. De stroomstoring bij station Rotterdam Stadion duurt zeker tot donderdagavond 6:15. Na een brand gistermorgen en een kabelgoot met bijna 300 kabels voor seinen en wissels is het treinverkeer gestremd. Er rijden geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en op de hoge snelheidslijn naar Breda. ProRail is bezig met het vervangen van de stroomkabels bij Rotterdam Stadion. Gistermiddag zijn monteurs bezig geweest om alle kabels van het stroomnet te halen. Nu wordt er per kabel bekeken wat er vervangen moet worden en wat niet. De NS zet bussen in als alternatief. In Brielen is vannacht een explosief afgegaan bij een woning aan het Galjoen. Daarbij is korte tijd brand ontstaan. De explosie was rond 00:30 vannacht. De politie heeft in de directe omgeving onderzoek gedaan. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. In Venezuela is het aantal doden na de 2 aardbevingen afgelopen week opgelopen tot ruim 1700. Ook zijn er zeker 5000 gewonden. 100 gebouwen zijn gedeeltelijk of helemaal ingestort door de bevingen van vorige week woensdag. En alhoewel de eerste 72 uur cruciaal zijn volgens reddingswerkers, blijven naasten van vermisten ook 5 dagen na de ramp hoop houden en verder zoeken. Enkele tientallen landen hebben reddingsteams gestuurd naar het gebied om te helpen bij de zoekacties. Het Nederlandse USAR-team kwam afgelopen zaterdag al aan. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking. Af en toe zon. Blijft droog vandaag en het op 22 graden. Morgen periode met zon. In het oosten van de regio mogelijk een bui en dan 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ieperburg en Zoetewoudendorp in 12 kilometer file door de werkzaamheden op de A44 bij Afrit Noordwijkraad is nu 1 uur. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bleiswijk en Knoopend Gouwen 7 kilometer file. Utrecht richting Den Haag op de A12 5 kilometer file bij Knoopend Prins Klausplein door een auto met pech 10 minuten extra. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Knoopend Terbrechtseplein en Knoopend Gouwen 9 kilometer file, 20 minuten vertraging. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden bussen in plaats van treinen. Dat duurt waarschijnlijk tot donderdagavond. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Medewerkers van de gemeente Ridderkerk geven op 3 juli informatie over hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op noodsituaties. Daarbij worden praktische tips gegeven over een noodpakket en een noodplan. De culturele bijeenkomst vindt plaats in het Varel College.
2: Hallo.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
2: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
1: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans, die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
3: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
4: Ja, zuur. Sure. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
1: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op, zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De FIAT bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Roelofarensveen staat 20 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A44 drie kwartier vertraging. Op de A12 Den Haag richting Utrecht 20 minuten vertraging. Tussen Gouda en Nieuwebrug 7 kilometer file. Een kwartier op de A12 naar Utrecht richting Den Haag tussen Bleiswijk en knooppunt Prins Klausplein. Door een kapotte auto 8 kilometer file. Er staat door een kapotte auto op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer file. En de vertraging daar is 20 minuten. Veel vertraging ook bij de aansluiting met de A4 op de N206 Zoetermeer-Heemstede tussen Zoetermeer-Buitenweg en de A4 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
7: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
8: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
7: Sorry?
8: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
9: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
10: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Weerbericht.
1: Op deze dinsdag trekt er vrij veel bewolking over, maar de zon laat zich met name vanmiddag ook af en toe zien. Het blijft daarbij wel droog. Bij weinig wind stijgt de temperatuur vanmiddag naar ongeveer 23 graden en is het zeer aangenaam zomerweer. Later vanmiddag, maar zeker vanavond, zien we de zon regelmatiger schijnen en de nacht verloopt vrij helder. Bij weinig wind koelt het uiteindelijk af naar ongeveer 13 graden.

Fedor Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft in Rotterdam het Kruisplein schoongeveegd. Dat was nodig omdat feestvierders na de overwinning van Marokko op Oranje niet naar huis wilden gaan. Verslaggever Michael Komans.
2: De politie zei het is nu genoeg. Het centrum wordt echt geblokkeerd door al die auto's en het getoeter. De ME heeft rondgeroepen met geluidswagens en gezegd van nu is het genoeg, nu naar huis. Dat gebeurde niet en daardoor kwam uiteindelijk de ME op lijn en ging uiteindelijk charges werden uitgevoerd.
1: Inmiddels is een deel van het centrum afgesloten. Ook in andere steden moest de politie ingrijpen. Zo werd in de Haagse Schilderswijk de politie bekogeld met vuurwerk. Daar werd het waterkanon ingezet. Het Nederlands elftal verloor na strafschoppen van Marokko. Na 120 minuten stond het 1-1. De enige Nederlandse goal was van Cody Gakpo. Marokko kwam diep in blessuretijd van de reguliere speeltijd op gelijke hoogte. In die strafschoppenserie miste Oranje 3 keer door Timber, Kluivert en Somerville. Marokko speelt nu in de volgende ronde tegen gastland Canada. Eerder in de nacht werd ook Duitsland uitgeschakeld na strafschoppen door Paraguay. Brazilië won met 2-1 van Japan. Justitie heeft het faillissement aangevraagd van het Rotterdamse cryptoplatform Knaken. Daar konden mensen euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin. Ook konden worden gehandeld. Begin deze maand ging het cryptobedrijf al uit de lucht. Door nieuwe Europese regelgeving was een vergunning noodzakelijk van de autoriteit financiële markten. En die vergunning kreeg het Rotterdamse bedrijf niet. Knaken zou 30.000 klanten hebben. Sommige mensen hadden duizenden euro's op hun account staan. In Brielle is vannacht een explosief afgegaan bij een woning aan de Galjoen. Daarbij is korte tijd brand ontstaan. De explosie was rond 00:30 vannacht. De politie heeft in de directe omgeving onderzoek gedaan. Voor zover bekend is er nog niemand opgepakt. Het weer vanuit het westen meer bewolking. Af en toe zon. Het blijft droog vandaag en het wordt 22 graden. Morgen periode met zon. In het oosten van de regio mogelijk een bui. En het wordt dan 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp staat 12 kilometer file door werkzaamheden op de A27, 3 kwartier vertraging. Een kwartier op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoetewoudendorp en Nieuw-Vennep 12 kilometer. Een kwartier ook op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Prins Klausplein en het Malieveld 4 kilometer. Een half uur vertraging op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen 9 kilometer file. 20 minuten op de N206 Zoetermeer Heemstede tussen Stompwijk en Zoetewoudendorp 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: radioagenda.
1: In Museum Ridderkerk Oudheidkamer vindt woensdagmiddag 1 juli een bijzondere Cathy Cotty bijeenkomst plaats. Er is een afwisselend programma met muziek, inspirerende sprekers, een feestelijke opening en een dansoptreden. Het thema van de lezingen is taal, waarbij aandacht wordt besteed aan verbinding, cultuur en geschiedenis. De voorbereidingen voor de 4e editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Hallo

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
2: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarboven op wordt dan nog gezocht naar overlevenden. Ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
1: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. En in de verlenging werd niet gescoord. Dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Masraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
3: Ja, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
1: Marokko speelt in de achtste finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. Vier mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 24 kilometer file. Een uur vertraging door werkzaamheden op de A44. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Voorburg en Malieveld 2 kilometer file. A20 Hoek van Holland richting Gouda door een ongeluk 6 kilometer file tussen Schiedam en knooppunt Terbrechtseplein. De vertraging is 40 minuten, er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, daar hou je dreiging in de flanken. Suiker?
7: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
6: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
7: Jawel.
8: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
9: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
12: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Op deze dinsdag trekt er vrij veel bewolking over, maar de zon laat zich met name vanmiddag ook af en toe zien. Het blijft daarbij wel droog. Bij weinig wind stijgt de temperatuur vanmiddag naar ongeveer 23 graden en is het zeer aangenaam zomerweer. Later vanmiddag, maar zeker vanavond, zien we de zon regelmatiger schijnen en de nacht verloopt vrij helder. Bij weinig wind koelt het uiteindelijk af naar ongeveer 13 graden.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft in Rotterdam het Kruisplein schoongeveegd. Dat was nodig omdat feestvierders na de overwinning van Marokko op Oranje niet naar huis wilden gaan. Verslaggever Michael Komans.
2: De politie zei, het is nu genoeg, het centrum wordt echt geblokkeerd door al die auto's en het getoeter. En de ME heeft rondgeroepen met geluidswagens en gezegd van, nu is het genoeg, nu naar huis. Nou, dat gebeurde niet en daardoor kwam uiteindelijk de ME op lijn en ging uiteindelijk charges werden uitgevoerd.
1: Inmiddels is een deel van het centrum afgesloten. Ook in andere steden moest de politie ingrijpen. Zo werd in de Haagse Schilderswijk de politie bekogeld met vuurwerk. Daar werd het waterkanon ingezet. Het Nederlands elftal verloor na strafschoppen van Marokko. Na 120 minuten stond het 1-1. De enige Nederlandse goal was van Cody Gakpo. Marokko kwam diep in blessuretijd van de reguliere speeltijd op gelijke hoogte. In die strafschoppenserie miste Oranje 3 keer door Timber, Kluivert en Somerville. Marokko speelt nu in de volgende ronde tegen gastland Canada. Eerder in de nacht werd ook Duitsland uitgeschakeld na strafschoppen door Paraguay. Brazilië won met 2-1 van Japan. Justitie heeft het faillissement aangevraagd van het Rotterdamse cryptoplatform Knaken. Daar konden mensen euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin. Ook konden worden gehandeld. Begin deze maand ging het cryptobedrijf al uit de lucht. Door nieuwe Europese regelgeving was een vergunning noodzakelijk van de autoriteit Financiële Markten. En die vergunning kreeg het Rotterdamse bedrijf niet. Knaken zou 30.000 klanten hebben. Sommige mensen hadden duizenden euro's op hun account staan. In Brielen is vannacht een explosief afgegaan bij een woning aan de Galjoen. Daarbij is korte tijd brand ontstaan. De explosie was rond 00:30 vannacht. De politie heeft in de directe omgeving onderzoek gedaan. Voor zover bekend is er nog niemand opgepakt. Het weer vanuit het westen meer bewolking. Af en toe zon. Het blijft droog vandaag en het wordt 22 graden. Morgen periode met zon. In het oosten van de regio mogelijk een bui. En het wordt dan 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam door een kapotte auto tussen Knoopend Prins Klausplein en Hoogmade 15 kilometer file. De rechterrijstrook is afgesloten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda door een ongeluk 6 kilometer file tussen Schiedam en Knoopend Terbrechtseplein. Een kwartier vertraging, de rechterrijstrook is dicht. En ook dicht is de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn tussen de N205 en de A4 staat 2 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

aangeven kan via ridderkerkcityrun.nl. Medewerkers van de gemeente Ridderkerk geven op 3 juli informatie over hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op noodsituaties. Daarbij worden praktische tips gegeven over een noodpakket en een noodplan. De culturele bijeenkomst vindt plaats in het Varel College.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10:00.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende. Bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Knoopend Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp 10 kilometer. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Nieuw-Vennep 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. A16 Breda richting Rotterdam. 4 kilometer file bij Knoopend-Terbrechtseplein. 25 minuten vertraging. 10 minuten op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Knoopend Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander. 9 kilometer file. 10 minuten op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Knoopend-Terbrechtseplein. Op de N207 Hillegom Alfa aan de Rijn tussen de N205 en de A4 2 kilometer file. De weg is dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Goedemorgen luisteraars, heel hartelijk welkom. Fijn dat u er weer bij bent. Het is vandaag dinsdag 30 juni en het is weer tijd voor seniorentijd. Ja, als u vannacht naar voetbal heeft gekeken, dan hoop ik dat we een klein beetje vrolijkheid kunnen brengen na een teleurstellende wedstrijd. En meer ga ik er niet over zeggen. In het eerste uur zo dadelijk beginnen we natuurlijk zoals u van ons gewend bent met de seniorenquiz. Pakt u vast pen en papier. Ron heeft weer een woord gekozen van 13 letters. Gaat het te snel of heeft u iets gemist? In het tweede uur herhalen we de quiz nog een keer. En we spelen vandaag voor een bon van Fleur Vision. Dus zeker de moeite waard om even te bellen als u het antwoord weet. En vandaag hebben we de altijd leuke column van Teun Rijsdijk deze week in een blauw geruite kiel. En toen ik dat las, moest ik denken aan een liedje wat ik op de basisschool heb geleerd. Draaide hij aan het grote wiel. Misschien kent u het ook wel. En natuurlijk hebben we ook het gedicht voorgedragen door Hilly Bravenboer. Deze week heeft ze het over Pontje. Aan de telefoon op de redactie vandaag Ron en Mario. Hier in de studio achter het glas zit Michiel. Een hele goede morgen, Michiel. En dat is onze technicus voor vandaag. En hij heeft natuurlijk weer voor het samenstellen van de muzieklijst gezorgd. En het regelen van alle muzikale zaken rondom de quiz. Elke week weer helemaal leuk en een muzikale verrassing. Mocht u graag een bepaald liedje willen horen, dan kunt u ook met ons bellen. Ron of Mario noteren dan de titel en de artiest. En Michiel kijkt dan of het nummer bij ons in het archief staat. En als het lukt, dan laten wij uw verzoeknummer tijdens deze uitzending nog horen. U kunt ons dan bellen op 0180 430 777. Nou, dat was die ongeveer. Mijn naam is Angelique. En we gaan er natuurlijk weer een gezellige uitzending van maken.

De seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar. Vandaag spelen we voor een bon van Fleur Vision en we zijn op zoek naar een woord van 13 letters. Noteert u de eerste letter van de gevonden antwoorden en zet ze dan op de juiste plaats zodat ze het gezochte woord vormen. De eerste en de laatste letter, die staan al op de juiste plaats om een klein beetje het makkelijker te maken. We beginnen natuurlijk gewoon met vraag 1. Dit is een bouwwerk dat geen gebouw is. Het is voorzien van een dak en bedoeld als beschutting. En het heeft 11 letters. Dus dit is een bouwwerk dat geen gebouw is. Het is voorzien van een dak en bedoeld als beschutting. 11 letters. En vraag 2. Hoe noemen we het streven naar en het proces van het verkrijgen van gelijke rechten, zelfstandigheid en een volwaardige plaats in de samenleving voor individuen of groepen die voorheen achtergesteld of beperkt werden? Nou, dat is een hele mond vol, Ron. 11 letters. Dus hoe noemen we het streven naar en het proces van het verkrijgen van gelijke rechten, zelfstandigheid en een volwaardige plaats in de samenleving voor individuen of groepen die voorheen achtergesteld of beperkt werden? 11 letters. En vraag 3. Naar wie is het stadion van voetbalclub Heerenveen vernoemd? Wij zoeken zijn voornaam. 3 letters. Naar wie is het stadion van de voetbalclub Heerenveen vernoemd? Wij zoeken zijn voornaam van 3 letters. En vraag 4. Dit is een kort traditioneel volksverhaal waarin magie, fantasiewezens zoals heksen en kabouters, dieren en de strijd tussen goed en kwaad centraal staan. 8 letters. Dus dit is een kort traditioneel volksverhaal waarin magie, fantasiewezens zoals heksen en kabouters, dieren en de strijd tussen goed en kwaad centraal staan. 8 letters. En vraag 5. Hoe noemen we een doelbewuste actieve ingreep of tussenkomst door een persoon of instantie om bij een bepaalde situatie te veranderen, verbeteren of bij te sturen? 11 letters. Dus hoe noemen we een doelbewuste actieve ingreep of tussenkomst door een persoon of instantie om een bepaalde situatie te veranderen, verbeteren of bij te sturen? Ook weer 11 letters. En vraag 6. Hoe noemen we een nieuw gebouwde constructie, zoals woningen, straten of wijken die nog gebouwd moeten worden of kort geleden zijn opgeleverd? 9 letters. Hoe noemen we een nieuw gebouwde constructie zoals woningen, straten of wijken die nog gebouwd moeten worden of kort geleden zijn opgeleverd? 9 letters. En dan zijn we aangekomen bij vraag 7. Dat is de muziekvraag. Wat is de achternaam van deze zanger?

De achternaam van deze zanger zijn we naar op zoek. En dat is vraag 7 van de quiz. Vraag 8. Hoe noemen we de kunstvorm die de zichtbare werkelijkheid niet realistisch weergeeft? Deze kunstvorm richt zich op vormen, kleuren, lijnen en texturen om emoties of ideeën over te brengen. 8 letters. Dus hoe noemen we de kunstvorm die zichtbare werkelijkheid niet realistisch weergeeft? Deze kunstvorm richt zich op vormen, kleuren, lijnen en texturen om emoties of ideeën over te brengen. 8 letters. En vraag 9. Hoe noemen we een lange termijn plan met weloverwogen keuzes om een specifiek doel of een unieke positie in de markt te bereiken? 9 letters. Hoe noemen we een lange termijn plan met weloverwogen keuzes om een specifiek doel of een unieke positie in de markt te bereiken? 9 letters. En vraag 10. Daar komt mijn favoriete onderdeel van de quiz, de toetervraag. Volgens VOF de Kunst gebeurt dit niet met oude liefde. Wat gebeurt er niet met de oude liefde?

Leuk hè? Word je gelijk helemaal vrolijk van. Vraag 11. Welk woord uit het volgende kinderrijmpje zoeken we? Ruby, Solleke, puntje, puntje, puntje, knol. 13 letters. Nou, dat vind ik helemaal ingewikkeld gesteld hoor. Welk woord uit het volgende kinderrijmpje zoeken we? Puntje, puntje, puntje, Ruby, Solleke, puntje, puntje, puntje, knol. Oké, het antwoord, 13 letters, doet mij meer denken aan naar links, naar rechts. Oh nee, daar zou ik niet meer over praten. Nou ja, vraag 12 maar gewoon. Hoe noemen we een stuk landoppervlakte dat aan alle kanten volledig wordt omringd door water? 6 letters. Dus hoe noemen we een stuk landoppervlakte dat aan alle kanten volledig wordt omringd door water? 6 letters. En de laatste vraag alweer, vraag nummer 13. Wat is een ander woord voor een kunstmatig aangelegde ondergrondse of onder water gelegen doorgang? 6 letters. Dus wat is een ander woord voor een kunstmatig aangelegde ondergrondse of onder water gelegen doorgang? 6 letters. Ja, en die laatste, het antwoord, de eerste letter van het laatste antwoord, die staat dus al op zijn goede plek. En net zoals het eerste antwoord. Dus de eerste letter van het eerste antwoord, die staat op zijn plek. Dus noteert u de eerste letters van alle gevonden antwoorden. Zet ze op de juiste plaats, zodat ze een woord vormen. Behalve de eerste en de laatste vraag, die staan op de juiste plaats. En dan hebben we natuurlijk nog een hint. Wij vertellen onze kinderen dat deze vogel de baby's brengt, maar hier voedt deze vogel zijn eigen kinderen op. Of voedt hij zijn eigen kinderen. Dus wij vertellen onze kinderen dat deze vogel de baby's brengt, maar hier, het woord wat wij zoeken, voedt deze vogel zijn kinderen op. Ja, nou, heel veel succes met puzzelen. Belt u alstublieft en we gaan gewoon verder. Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

Facet Mantelzorg en Pameijer houden komende donderdag 2 juli een gesprekstafel over autisme in het wijkcentrum West aan de Boksdoornstraat 80. De bijeenkomst duurt van 2 tot half 4. En deze gesprekstafel is bedoeld voor mensen met autisme, mantelzorgers van iemand met autisme en andere geïnteresseerden. Misschien kent u wel iemand met autisme en wilt u daar ervaring over delen. Tijdens de bijeenkomst wordt er gesproken over wat er nog ontbreekt in Ridderkerk voor mensen met autisme en de belangstelling voor een contactgroep autisme en de invulling daarvan. Ook komt aan bod wat inwoners zoals politieagenten of winkelmedewerkers kunnen doen om meer begrip voor autisme te creëren. De organisatoren nodigen deelnemers uit om ervaringen en ideeën te delen en mee te denken over een autismevriendelijk Ridderkerk. Deelname is gratis, aanmelden wel nodig via Facet Ridderkerk op telefoonnummer 0180 432 350 of via info@facetmantelzorg.nl.

0: de Rode Zee. Het kan verkeerd.
1: Een van mijn favoriete Nederlandstalige artiesten, Gerard Cox. Ja, en het heeft ook direct betrekking op vraag 2 van de quiz. Ik heb nog een leuk berichtje over kennismaken met Bridge. Tijdens het zomerfestijn van Facet kunnen belangstellenden op 7 juli kennismaken met het kaartspel Bridge. De activiteit wordt gehouden in wijkvoorzieningencentrum Bonnes aan de Noordstraat 255. En het duurt van 1:30 tot 5:00. De enthousiaste leden van Bridge Club Klaver 4 laten bezoekers op een ontspannen manier kennis maken met de basis van het spel. Deelname is gratis en aanmelden kan bij de balie van Facet Ridderkerk aan de Schoutstraat nummer 5. U kunt ook even www.facetridderkerk.nl. Daar vindt u alle informatie. Zowel mensen die al ervaring hebben met het kaartspel, als mensen die nog nooit Bridge hebben gespeeld, zijn welkom. Superleuk, 7 juli.

Ik hoorde zojuist dat Lucas met lekkere cake binnen is gekomen. Want we hadden wat te vieren. Lucas is jarig geweest. En Lucas, omdat je ons altijd zo van hulp bent en grote steun voor ons en voor andere mensen. Speciaal voor jou dit volgende nummer, Lean on Me.

Lean on me, speciaal voor Lucas, omdat zoveel mensen op jou kunnen leunen. Je staat voor iedereen klaar. Lucas, nogmaals, dank je wel. Ja, en we hadden een verzoekje gekregen van meneer Oldenburger. Die wilde graag Kleine Greetje uit de polder horen, wat ik zelf ook een heel leuk liedje vind. Maar die kunnen we niet even nu zo snel in ons archief vinden. Maar we gaan hem voor u opzoeken en dan volgende week zit hij tussen de muzieklijst. Dat gaat Michiel voor u regelen. En dan gaan we nu nog even een Nederlandstalig liedje doen van de Salvera's. Wat aan de vraag nummer 4 gekoppeld is eigenlijk uit onze quiz. De Salvera's.

bootje al over het spiegelend meer, de riempjes net en proper gaan rustig op en neer, waarbij je je kunt afvragen wat nette en propere riempjes zijn. Later zongen we een liedje als Berend Botje ging uit varen met zijn scheepje naar Zuid-Laren, waarbij het niet duidelijk is wat hij in Zuid-Laren te zoeken had, want de weg was recht, de weg was krom, nooit kwam Berend Botje weer om, wat tamelijk dreigend klinkt, en varen over een weg valt ook niet mee. Op de lagere school leerden we liedjes als In een blauw geruite kiel over Michiel de Ruiter, die later Hollands admiraal, nu een man van vuur en staal werd, en ook over een andere zeeheld, Piet Hein, die de zilvervloot van Spanje veroverde, hoewel zijn naam is klein. Maar er waren ook jongens die werkloos aan de kant stonden. En ook daar was een liedje voor, namelijk Ferme jongens, stoere knapen, foei hoe suffend staat ge daar, zijt ge daar niet wel geschapen, zijt ge niet van zessen klaar. Een uitnodigend liedje was Wie gaat er mee over zee, hou je roer recht, wat wel belangrijk is in de zeevaart. Ik heb mijn schooltijd op de Dr. Abraham Kuiperschool doorgebracht en het was een christelijke school en dus zongen wij ook Scheepje onder Jezus hoede, om er eens een voorbeeld te noemen. Dit lied was gebaseerd op de storm op het meer die door Jezus gestild werd. Dan was er ook nog een lied Schip moet zeilen, scheepje ligt aan wal. We zeilen ja van 1, 2, 3. Maar van deze tekst ben ik eerlijk gezegd niet helemaal zeker. Later kwamen de liedjes over de zee die wij op de radio hoorden, vaak weemoedig als aan het strand stil en verlaten.

Ja, we zeilen ja van 1, 2, 3. Maar van deze tekst ben ik eerlijk gezegd niet helemaal zeker. Later kwamen de liedjes over de zee die wij op de radio hoorden. Vaak weemoedig als aan het strand stil en verlaten, waar een paardje afscheid neemt omdat hij weer de zee op moet. En de zee ligt vol met mijnen en die dingen zie je niet. Ja, dat waren nog eens gevaarlijke tijden. Een dergelijk liedje was bij de sluizen van IJmuiden. Ook weer een afscheid met tranen die niet bedwongen konden worden. Ja, er werd vroeger wat afgejankt in liedjes. En eenmaal op zee, op de woelige baren, moest hij steeds aan zijn blondje denken, dat vrolijke kind. Ook hadden wij nog de klok van IJmuiden in Zeeland, waar de vreugde soms wordt vermengd met droefenis als een schip op zee gebleven is. Ik ben een keer bij een voetbalwedstrijd geweest in IJmuiden en dit lied bleek het clublied van de voetbalvereniging te zijn. De combinatie voetballen en de zee ontging me eerlijk gezegd. Het was wel een wedstrijd waar de reservespelers van de bezoekende club in de dugout aangevallen werden omdat de thuisclub de wedstrijd verloor. En dan maar zielig doen over een schip dat op zee gebleven is. En wat denkt u van de Zuiderzeeballade van Sylvain Poons en Oetse Verschoor? Daar is het water, daar is de haven, waar je altijd horen kon, we gaan aan boord. Van die Oetse hebben we ook nooit meer iets gehoord. Misschien ook wel op zee gebleven. Net als die RMU'ers. En wat vrolijke liedje was, daar was laatst een meisje loos. Die wou gaan varen als lichtmatroos. Kennelijk was het in die tijd niet gewoon dat een meisje wou gaan varen. Ook een populair liedje uit mijn jeugd was, aan de oever van de IJssel staat een veerhuis. Daar woont een meisje, Greetje is haar naam. Tegenwoordig zou zo'n liedje vanwege de privacy niet meer mogen, maar in die tijd was geluk nog heel gewoon. Er wordt overigens niet vermeld welke IJssel het was, want we hebben er meerdere. Voor de goede orde, het gaat hier niet over kleine Greetje uit de polder. Dat was weer een ander meisje. Dit stukje heeft geen happy end, want ik heb de zieligste voor het laatst bewaard. Dat is Ketelbinky, die zijn moeder niet durfde zoenen en nooit van Haya had gehoord. In en in zielig, want hij wordt op zee ziek, gaat dood en krijgt een zeemansgraf op de oceaan, tranen trekkend. Als ik dit soort liedjes nu nog hoor, denk ik, maar goed dat ik gauw zeeziek word en beslist geen zeebenen heb. Want de zee is leuk om over het strand langs te lopen en te pootje baden, maar verder ben ik er geen groot fan van, alleen van de vis die erin leeft.

Aanstaande zaterdag op 4 juli houdt Aard van Dracht opnieuw een historische rondwandeling door Slikkeveer. Na de rondleiding begin juli, waarbij de omgeving van de Molendijk centraal stond, neemt hij deelnemers ditmaal mee op een langere route door het dorp. De wandeling start om 2 uur bij paviljoen Struis aan de Schans 2 in Ridderkerk en de route is ongeveer 3,5 kilometer lang. Tijdens de wandeling geeft Van Dracht uitleg over de geschiedenis van de Schans en besteedt hij aandacht aan de activiteiten die daar vooral de vorige eeuw hebben plaatsgevonden. De route voert vervolgens langs de Ringdijk via het Elektropark terug naar de Schans. Aanmelden is niet nodig. Aanstaande zaterdag 4 juli, de historische wandeling de Slikkeveer.

Oh, Shannon, keep searching. Ja, ik had net met Michiel erover. Ik heb My Little Runaway in mijn jukebox staan. En die vind ik eigenlijk nog leuker. Even kijken, scootmobieltochten door Ridderkerk. Facet Ridderkerk houdt op 16 juli en 13 augustus een scootmobieltocht voor iedereen die graag samen op pad gaat. De tochten vinden plaats van 1 tot 4 en starten bij het gemeentehuis aan het Koningsplein nummer 1. Tijdens deze ontspannen middag rijden de deelnemers in een rustig tempo langs natuur- en recreatiegebieden in Ridderkerk en de directe omgeving. De route is ongeveer 20 kilometer lang. Onderweg wordt een pauze gehouden om gezamenlijk van een drankje te genieten. Een mooie manier om anderen te ontmoeten en actief buiten bezig te zijn. De kosten bedragen €7,50 per persoon per tocht. En deelname is alleen mogelijk na inschrijving en met een scootmobiel natuurlijk. Aanmelden kan via Facet Ridderkerk bij hun kantoor aan de Schoutstraat nummer 5. En het aantal plaatsen is wel beperkt, dus geef u zich op tijd op.

een foodtruck concert bij de Harmonie in Slikkeveer. Zij sluiten het muzikale seizoen af zaterdag 4 juli. Heel feestelijk met een pleinconcert bij het muziekcentrum aan de Prinsenstraat 76. Ik kan me herinneren, vorig jaar was dat ook en dat was echt superleuk, goed georganiseerd. Vanaf 5 uur 's middags verandert het plein voor het muziekcentrum in een sfeervolle ontmoetingsplek waar jong en oud welkom zijn. Op het programma staan optredens van dagorkest Soreo, het jeugdorkest en het orkest van Harmonie Slikkeveer. En ook Popcore Something Else levert een muzikale bijdrage. De avond wordt feestelijk afgesloten door de Hooi en Strookapel. Met een gevarieerd repertoire van lichte muziek is er voor iedere bezoeker iets te beleven. En naast de muzikale optredens zorgen verschillende foodtrucks voor een ruime keuze aan hapjes. Drankjes zijn verkrijgbaar bij de vereniging en zo kunnen de bezoekers ontspannen genieten van de muziek met een maaltijd of een verfrissing. De organisatie verwacht opnieuw een gezellige en druk bezochte editie van het Pleinconcert, dat inmiddels is uitgegroeid tot een geliefde traditie aan het einde van het seizoen. De toegang is gratis, het programma duurt tot ongeveer 8 uur 's avonds en daarna is er gelegenheid om na te praten en samen de zomer in te luiden. Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

0: Ja, Dolly en Kenny, die zingen over vraag 12. Zo simpel is het eigenlijk. Ja, dames en heren, het gaat zo vreselijk snel. Het eerste uur zit er alweer op. We gaan u verlaten voor het nieuws en wat boodschappen misschien. Dan zien wij u zo meteen aan de andere kant weer terug. Het was me een waar genoegen. Tot zo meteen. Bel Radio Ridderkerk 0180 105.7
1: in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is R van de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag Amsterdam 5 minuten vertraging bij Hoogmade. N207 Hillegom Alphen aan de Rijn is dicht bij de aansluiting met de A4 door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
6: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
5: Een wat?
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
11: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
12: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar. We spelen voor een bon van Fleur Vision en we zijn op zoek naar een woord van 13 letters. Vraag 1. Dit is een bouwwerk dat geen gebouw is. Het is voorzien van een dak en bedoeld als beschutting. Het is zeg maar een aanbouw. Het heeft ook geen muren. 11 letters. Dit is een gebouw of een bouwwerk dat geen gebouw is. Het is een aanbouw. Het is voorzien van een dak en bedoeld als beschutting. 11 letters. En vraag 2. Hoe noemen we het streven naar en het proces van het verkrijgen van gelijke rechten, zelfstandigheid en een volwaardige plaats in de samenleving voor individuen of groepen die voorheen achtergesteld of beperkt werden? 11 letters. Hoe noemen we het streven naar en het proces van het verkrijgen van gelijke rechten, zelfstandigheid en een volwaardige plaats in de samenleving voor individuen of groepen die voorheen achtergesteld of beperkt werden? 11 letters. En in het eerste uur hoorden we Gerard Cox al over het antwoord zingen. Vraag 3. Naar wie is het stadion van voetbalclub Heerenveen vernoemd? Wij zoeken zijn voornaam van 3 letters. Naar wie is het stadion van voetbalclub Heerenveen vernoemd? Wij zoeken zijn voornaam van 3 letters. En vraag 4. Dit is een kort, traditioneel volksverhaal waarin magie, fantasiewezens zoals heksen en kabouters, dieren en de strijd tussen goed en kwaad centraal staan. 8 letters. En ook in het eerste uur zongen de Salvera's hier al over. Het is een kort, traditioneel volksverhaal waarin magie, fantasiewezens zoals heksen en kabouters, dieren en de strijd tussen goed en kwaad centraal staan. 8 letters. En vraag 5. Hoe noemen we een doelbewuste actieve ingreep of tussenkomst door een persoon of instantie om een bepaalde situatie te veranderen, verbeteren of bij te sturen? 11 letters. Dus hoe noemen we een doelbewuste actieve ingreep of tussenkomst door een persoon of instantie om bij een bepaalde situatie te veranderen, te verbeteren of bij te sturen? 11 letters. En vraag 6. Hoe noemen we nieuw gebouwde constructies zoals woningen, straten of wijken die nog gebouwd moeten worden of kort geleden zijn opgeleverd? 9 letters. Hoe noemen we een nieuw gebouwde constructie zoals woningen, straten of wijken die nog gebouwd moeten worden of kort geleden zijn opgeleverd? 9 letters. En vraag 7 is de muziekvraag. Wij zijn op zoek naar de achternaam van deze zanger.

Er zijn vele artiesten die dit nummer hebben uitgevoerd. Ik ken het zelf het beste van Gloria Gaynor. Die had in 1991 een waanzinnige hit met dit nummer. Maar de meneer die dat nu zong, daar is het origineel van. En we zijn op zoek voor de quiz vraag nummer 7 naar de achternaam van deze zanger. En vraag 8. Hoe noemen we de kunstvorm die zichtbare werkelijkheid niet realistisch weergeeft? Deze kunstvorm richt zich op vormen, kleuren, lijnen en texturen om emoties of ideeën over te brengen. 8 letters. Dus hoe noemen we de kunstvorm die de zichtbare werkelijkheid niet realistisch weergeeft? Deze kunstvorm richt zich op vormen, kleuren, lijnen en texturen om emoties of ideeën over te brengen. 8 letters. En vraag 9. Hoe noemen we een lange termijn plan met weloverwogen keuzes om een specifiek doel of een unieke positie in de markt te bereiken? 9 letters. Hoe noemen we een lange termijn plan met weloverwogen keuzes om een specifiek doel of een unieke positie in de markt te bereiken? 9 letters. En vraag 10. Dan komen we bij de toetervraag. Volgens VOF De Kunst gebeurt dit niet met oude liefde.

helemaal leuk. VOF de kunst. Dus wat gebeurt er niet met de oude liefde? Daar zijn we naar op zoek. En vraag 11. Welk woord uit het volgende kinderrijmpje zoeken we? Puntje, puntje, puntje, rebusolke. Puntje, puntje, puntje, knol. 13 letters. Dus welk woord uit het volgende kinderrijmpje zoeken we? Puntje, puntje, puntje, rebusolke. Puntje, puntje, puntje, knol. 13 letters. En vraag 12. Hoe noemen we een stuk landoppervlakte dat aan alle kanten volledig wordt omringd door water? 6 letters. Hoe noemen we een stuk landoppervlakte dat aan alle kanten volledig wordt omringd door water? 6 letters. En Dolly en Kenny die zongen er al over in het eerste uur. En dan zijn we alweer bij de laatste vraag aangekomen, vraag nummer 13. Wat is een ander woord voor een kunstmatig aangelegde ondergrondse of onder water gelegen doorgang? 6 letters. Wat is een ander woord voor een kunstmatig aangelegde ondergrondse of onder water gelegen doorgang? 6 letters. Ja, noteert u de eerste letter van de gevonden antwoorden en zet ze op de juiste plaats, zodat zij een woord vormen. De eerste en de laatste letter, die staan al op de juiste plaats. En dan de hint. Wij vertellen onze kinderen dat deze vogel de baby's brengt, maar hier voedt deze vogel zijn eigen kinderen op. Dus wij vertellen onze kinderen dat deze vogel de baby's brengt, maar hier voedt deze vogel zijn eigen kinderen op. Heel veel succes met puzzelen! De seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar!

Meneer Oldenburger, wij hebben een leuk bericht voor u. Wendy die is gaan graven en heeft de muziek van Eddie Christiani gevonden. We gaan speciaal voor uw vrouw draaien De kleine Greetje uit de polder.

Gretje, wat ben je toch mooi. Speciaal van meneer Oldenburger voor zijn vrouw Gretje. Ja, en morgen is er bij Museum Ridderkerk Oudheidkamer de allereerste Ketty Kotti-viering in Ridderkerk. Sierra van den Ham en haar dochter Zoe organiseren het evenement samen met het museum. Met muziek, lezingen en culturele activiteiten wordt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij en de betekenis daarvan in deze tijd. Vanaf 2:00 worden bezoekers muzikaal ontvangen door Biggie Brasa. En om 3:00 begint het officiële programma met verschillende sprekers. Een van hen is hoogleraar kunstgeschiedenis Kitty Zijlmans van de Universiteit Leiden. Zij geeft de lezing Woorden doen ertoe over beeldvorming, stereotypering en de doorwerking ervan. Ook Jacinta Groen verzorgt een bijdrage. Zij werd in april 25 benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar jarenlange inzet voor de herdenking en bewustwording van het Nederlandse slavernijverleden. Naast het inhoudelijke programma zijn er culturele activiteiten, Surinaamse hapjes en drankjes en Oud-Hollandse spelletjes voor de kinderen. De toegang is gratis en de gemeente Ridderkerk ondersteunt deze eerste openbare Ketty Kotti-viering met een initiatiefsubsidie.

John Travolta en Olivia Newton-John met Summer Nights. En dat is natuurlijk ook weer met een knipoog naar de muziekvraag. Vraag nummer 7 van de quiz. Ja, vanmiddag hebben we hier in de kantine van RTV Ridderkerk de maandelijkse bingo. Van 2 tot 4 wordt er weer bingo gespeeld. Gerda Veerman en Yvette Den Haan die presenteren de bingo. Meespelen kan al vanaf €5. Maar meld u zich wel eventjes aan bij Roelie het Jong. Ik heb hier haar 06-nummer, maar u kunt natuurlijk ook altijd even de studio bellen. Het nummer van Roelie het Jong is 06-55-88-59-80. En het studionummer is gewoon 0180-430-777. Vanmiddag bingo €5. Helemaal leuk.

Los del Rio met de Macarena. Ik heb ze afgelopen winter gezien bij het concert van André Rieu. Dat was een feestje. Overigens, dat hele André Rieu concert. Het is echt een aanrader. Bent u nog niet geweest? Het was fantastisch. En ja, dan zijn we alweer toegekomen aan het gedicht voorgedragen door Hilly Bravenboer. En deze week vertelt ze over het pontje.

pontje. Wij wilden met het pontje gaan. Het was ver bij ons huis vandaan. Per fiets aanvaarden wij de tocht. Wij waren blij dat dat nog mocht. Wij wilden in Dordt arriveren, om daar de koopjes te proberen. De pont lag op ons te wachten. Nu kon de zadelpijn verzachten. Ik zag de Dordtse dom al staan. Zo'n tochtje kleurde je bestaan. De voorstraat lokte met vele dingen, waarbij ons hart ging zingen. O kindertijd, vreugd met de pont. Dat stuk fietsen was best gezond. Een herinnering als een juweel. O pontje, jij gaf me veel.

Vroeg in de ochtend, ik sta te wachten naast mijn fiets. Het is 9:15, je staat naast me. Ik wil wel praten, maar durf niet. Ben niets veranderd.

Jeugdland zoekt medewerkers. Sporthal de Fakkel wordt van dinsdag 25 augustus tot en met vrijdag 28 augustus omgetoverd tot Jeugdland Ridderkerk 2026. En het is nog eventjes weg, maar ik wil het u toch even laten weten, omdat ze dus op zoek zijn naar de vrijwilligers. Om voldoende toezicht en veiligheid te waarborgen, zodat alle attracties de hele dag kunnen draaien, zijn per dag ongeveer 50 tot 60 medewerkers nodig. De werkzaamheden zijn divers en variëren van hulp in de timmerhoek en creatieve activiteiten tot toezicht bij de verschillende attracties. Medewerkers dienen 's morgens om kwart over negen aanwezig te zijn en de dag eindigt om 16:00, waarna gezamenlijk wordt opgeruimd voor de volgende dag. Bij aankomst staat uiteraard de koffie en thee klaar en tussendoor wordt een lunch aangeboden. Het zijn dus wel lange dagen, maar zeker de moeite waard. Het is heel erg leuk om daarin mee te draaien. De werkgroep roept inwoners op om de jeugd van Ridderkerk niet teleur te stellen en zich aan te melden als medewerker. Aanmelden is mogelijk per dag via jeugdland@ser-ridderkerk.nl en na ontvangst van een e-mail wordt contact met u opgenomen. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen of als u nog vragen heeft met telefoonnummer 06 38 11 65 20.

0: de seniorenquiz. Antwoorden klaar? Controleer maar. Ja, Maggie McNeil die gaat terug naar de kust en wij gaan terug naar de quiz. Want Lucas is aangeschoven.
1: Goedemorgen.
0: En nou, we gaan gewoon de antwoorden doornemen.
1: Absoluut.
0: Zo is dat.
1: Absoluut.
0: En we gaan gelijk van start. Even serieus. Vraag 1. Dit is een bouwwerk dat geen gebouw is. Het is voorzien van een gesloten dak en bedoeld als beschutting.
1: Overkapping.
0: Ja, van overkapping.
1: Overkapping.
0: En vraag 2. Hoe noemen we het streven naar en het proces van het verkrijgen van gelijke rechten, zelfstandigheid en een volwaardige plaats in de samenleving voor individuen of groepen die voorheen achtergesteld of beperkt werden?
1: Emancipatie.
0: Ja, en inderdaad, het is een hele mond vol. Wat een labtekst.
1: Nou.
0: En vraag 3. Naar wie is het stadion van voetbalclub Heerenveen vernoemd?
1: Abe Lenstra.
0: Van Abe Lenstra, ja, tuurlijk. 3 letters, kan niet missen. En vraag 4. Dit is een kort traditioneel volksverhaal. Eigenlijk is dat al genoeg. Waarin magie, fantasiewezens zoals heksen, kabouters en dieren en de strijd tussen goed en kwaad centraal staan.
1: Een sprookje.
0: Het sprookje, ja. En ik vond het liedje van de Salvera's in het eerste uur toch wel een beetje leuk.
1: Ja, hè?
0: Michiel wat minder, geloof ik, maar ik vond het leuk. En vraag 5. Hoe noemen we een doelbewuste actieve ingreep of tussenkomst door een persoon of instantie om een bepaalde situatie te veranderen, te verbeteren of bij te sturen?
1: Interventie.
0: Ja, een interventie.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook wel een beetje een modewoord volgens mij.
1: Ja, nu wel.
0: Ja,
1: ja,
0: allerlei dingen op televisie ook. Ja.
1: Ja.
0: En vraag 6. Hoe noemen we nieuw gebouwde constructies zoals woningen, straten of wijken die nog gebouwd moeten worden of kort geleden zijn opgeleverd?
1: Nieuwbouw.
0: Nieuwbouw, ja, inderdaad.
1: Nou.
0: 2 vragen over bouw en constructie en aanbouw. En we zitten in de bouw, deze quiz.
1: En er moet gebouwd worden.
0: Er moet wat gebouwd worden. En dan zijn we toegekomen aan vraag 7, de muziekvraag. Wat is de achternaam van deze zanger?

0: Ja, Michiel vindt het in ieder geval beter dan de Salvera's.
1: Ja, maar nou.
0: Hoe heet deze man, Lucas?
1: Deze heet Valli, Frankie Valli.
0: Frankie Valli, ja. En die heeft ook dat hele Grease gebeuren gedaan.
1: Ja.
0: En vraag 8. Hoe noemen we de kunstvorm die zichtbare werkelijkheid niet realistisch weergeeft? Deze kunstvorm richt zich op vormen, kleuren, lijnen en texturen om emoties of ideeën over te brengen.
1: Abstract.
0: Ja, wat een kort antwoord voor zo'n lange vraag.
1: Een lange vraag.
0: En vraag 9. Hoe noemen we een lange termijn plan met weloverwogen keuzes om een specifiek doel of een unieke positie in de markt te bereiken?
1: Strategie.
0: Dat is een strategie, ja. Dat is ook wel een... Dat hoor je vaak tegenwoordig.
1: Heb je ook een spel van, hè? Strategie, spel of zoiets is die?
0: Stratego.
1: Oh, Stratego.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat is ook wel een oud spel volgens mij.
1: Ja, hè?
0: Best wel, ja. En nou, mijn favoriete vraag komt nu, vraag 10. De toetervraag. Wat gebeurt er niet met de oude liefde?

0: Ja, leuk hè, VOF de kunst.
1: En dan denk je altijd aan je vroegere vriendinnetjes, hè?
0: Ja, hè? Ja, ja zeker.
1: Komt dat alleen eens boven met dat.
0: Oh jee, maar je spreekt een meervoud, Lucas.
1: Roest, hè? Roest.
0: Nee, vriendinnetjes.
1: Vriendinnetjes.
0: Vertel eens, hoe zit dat met die vriendinnetjes van vroeger van jou?
1: Van vroeger, ja, tuurlijk.
0: En even kijken hoor, dan zijn we bij vraag 11. Die was ook best wel aan de muzikale kant. Want welk woord uit het volgende kinderrijmpje zoeken we?

0: puntje, puntje, puntje, Rebi Solleke, puntje, puntje, puntje, Knol. En het antwoord is...
1: Olle bolleke, Rebi Solleke, ja, olleke bolleke, Knol.
0: Ja, olle, ja, bolleke. Olleke, bolleke. Olleke.
1: Zo,
0: ja.
1: Met je vuisten deed je dat, hè? Zo, ja, ja. Vuist op vuist.
0: Een soort ome Willem-achtig, ja, olleke, ja, bolleke.
1: En dan de laatste gaf je een harde klap.
0: Ja, inderdaad. He? Inderdaad. En ja, wat ik al zei in het eerste uur van... ik moet dan denken aan die snollebollekes. Ja. Want misschien hebt hij daar zijn naam wel vandaan.
1: Misschien
0: met links
1: wel,
0: en,
1: ja,
0: rechts, inderdaad. Ja. En vraag 12. Hoe noemen we een stuk landoppervlakte... dat aan alle kanten volledig wordt omringd door water?
1: Een eiland.
0: Ja, een eiland, tuurlijk. De vraag wordt zo lastig gesteld, maar het is zo simpel. En de laatste vraag 13... Wat is een ander woord voor een kunstmatig aangelegde ondergrondse of onder water gelegen doorgang?
1: Een tunnel.
0: Ja, een tunnel. Tuurlijk. En dan ja, die hint. We vertellen onze kinderen dat deze vogel de baby's brengt. Maar hier voedt deze vogel zijn eigen kinderen op. Waar komen we dan op?
1: Wat zou je denken? Een ooievaarsnest.
0: Ja, een ooievaarsnest.
1: Dus houdt alle ramen dicht, hè?
0: Ja. Ja, je weet mij nooit.
1: Je weet het nooit met die warmte zo, al die ramen open.
0: Ja, nee. Dat
1: ze vliegen
0: is,
1: zo naar binnen, dames.
0: Nee, ik ga gelijk mijn ramen dicht als ik thuis kom. We spelen voor een bon van Fleur Vision.
1: Ja,
0: helemaal
1: mooi,
0: leuk.
1: Ja, het, ja, was erg zo... druk, heel veel bellers.
0: Super.
1: Ouderwets gezellig weer.
0: Leuk. Ja. Fijn om al die mensen dan ook weer aan de telefoon te hebben. Hè? Nou. Even een klein praatje.
1: Ja. Hoor je maar eens zo vol.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd.
1: Lijkt wel een grabbelton.
0: Ja.
1: En de gelukkige winnaar of winnares is, even kijken, dat is mevrouw Van Gameren.
0: Oh, wat leuk.
1: Mevrouw Van Gameren, van harte gefeliciteerd. En u wordt zo gebeld door een van ons.
0: Geweldig. Nou, u wordt gebeld en dan kunt u even afspreken wanneer u de bon komt ophalen. Van harte gefeliciteerd.

Ja, de Rotary Ridderkerk heeft op 19 juni tijdens het jaarlijkse golftoernooi op golfclub Kromstraaien een cheque van €11.000 overhandigd aan Stichting Huis ten Donk. En dat doet de Rotary Club vaker. En ik dacht, nou, laat ik ze even een beetje in het zonnetje zetten. Want ondanks de hoge temperaturen was de sfeer onder deelnemers, sponsoren en vrijwilligers uitstekend. De dag werd dus afgesloten met de overhandiging van een cheque ter waarde van €11.000. Hij werd in ontvangst genomen door Catharina Groenings van Zoelen, die namens de stichting haar waardering uitsprak voor de betrokkenheid van alle deelnemers en sponsoren. En de opbrengst draagt bij aan de renovatie en het behoud van het historische Huis ten Donk in Ridderkerk.

Heeft u vragen over uw mobiele telefoon, laptop, tablet of e-reader? Elke donderdag is er een digitaal inloopspreekuur in de bibliotheek in Ridderkerk. Komt u gratis met al uw digitale vragen naar het inloopspreekuur. Het is dus op donderdag van 14:30 tot 15:00. Iedereen kan er terecht, toegang is gratis. En de bibliotheek is gevestigd aan het Koningsplein 1 in het gemeentehuis.

0: Luisteraars, het is alweer bijna 12 uur. Wat zijn die twee uurtjes weer omgevlogen? Wij maken zo dadelijk plaats voor reclame en het nieuws. Hierna, zoals altijd, het programma The Sandwich Express, gepresenteerd door Hans Magito. En op vrijdag op de herhaling, gepresenteerd door Ronald Koers. Even kijken, wij bedanken iedereen die gebeld heeft voor de quiz. En mevrouw Van Gameren is de winnaar. Zij heeft een bon gewonnen van Fleur Vision. Let u op, het is maar 1 maand geldig, die bon. Dus komt u hem snel ophalen en levert u hem in aan de telefoon op de redactie vandaag. Ron, Lucas en Mario, Wendy, speciale dank. En natuurlijk ook dankjewel Michiel, onze technicus voor vandaag. Ik wens u nog een hele fijne dag en heel graag tot volgende week.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen. Vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog toekookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Hoorn 5 minuten vertraging in 3 kilometer file. De N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn is nog altijd dicht bij de A44 door een ongeluk. En tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden tot donderdagavond geen treinen door een stroomstoring. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.
7: De Sandwich Express met Hans Magieto.

Welkom bij de Sandwich Express. Of het nu 12 uur is of 5 uur. Het is een licht verteerbaar programma met informatie en lekkere muziek. Zo begonnen we met een plaat uit Algerije, want daar komt Khaled vandaan. En zo is het.

Dus ik zeg u alvast, eet u smakelijk. En over informatie gesproken, here comes the sun. We hebben gelijk het weer te pakken. Wat valt het weer tegen vandaag? Maar het blijft mooie muziek, vrienden. Dit is Kobi Kayat. Uit 2019.

Blijft mooie muziek, hè? De Beatles, daar hebben ze het al je tijd al helemaal van nagemaakt. Here Comes the Sun in de uitvoering van Colby Kayat. Blijft prachtig. De jarige van vandaag. Ik weet alleen niet welke dag het is, dus ja, dat komt nu eenmaal als je al iets hebt gemaakt wat op de plank lag. Vandaag zijn we er niet, dus niet live, dus geen actuele informatie over wie er vandaag jarig is. Maar heb je wat te vieren? Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, je verloving, je trouwdag, je nieuwe baan, je nieuwe auto, je nieuwe scooter, rijbewijs of wat dan ook wat je hebt gehaald. Maak er een prachtige dag van, een mooie dag. Ik hoop dat de zon er is. Van harte en geniet er maar. Ik heb aan je gedacht in ieder geval. We hebben er even bij stilgestaan, dat was mooi weer. Is de London Beat. En ik zeg, hey, I've been thinking about you. Dat is alweer een tijd geleden. 1990.

About You. En dat was natuurlijk de London Beat, komt uit 1990. 1990 moet ik ineens Rotterdam denken. Toen vierden ze 650 jaar bestaan van Rotterdam. Maar ja, dat kwam zomaar ineens bij me op. 1990, dat is daaraan gekoppeld. Dit is weer zo'n dag. Dit zijn de drie J's.

0: Onder leiding van onder andere Jan Dulles. En ik heb hem ook eens Engelstalig horen zingen. Fantastisch. Het klopt allemaal, zowel muzikaal als vocaal bij de 3J's. En dit is weer zo'n dag waar het allemaal goed gaat, hè?
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Ja, vandaag geen actueel weerbericht, dus dat moet je even gaan bekijken op onze site, rtvridderkerk.nl. Wil je nu een heel uitgebreid verhaal over het weer? Kijk dan ook eens op weerstationridderkerk.nl. Dat doen we ook namelijk. Ben je op de hoogte volledig weer van wat het weer vandaag, morgen, overmorgen en de rest van de week gaat doen. En misschien

0: We Can Work It Out uit de jaren 60, de Beatles. En ze hebben het op een hele bijzondere manier gestereofoniseerd, noemen we dat dan maar. Aan de ene kant muziek en aan de andere kant zang erbij. Het is heel bijzonder allemaal gedaan.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.

Ronson samen met Amy Winehouse uit 2007. En het heette natuurlijk Valerie. En dit is Caroline. Muziek van The Fortunes.

Van de zeezenders maken natuurlijk gelijk de link naar Radio Caroline. Een van die zeezenders die buitengewoon populair was. Dat was de song van The Fortunes. Het is tijd voor... onze rubriek Ik hou van Hollands. En op de dinsdag is dat altijd een jaren 70 plaat. En ik ga je terugbrengen naar het jaar 1972. En Boudewijn de Groot met Als de rook om je hoofd is verdwenen.

lekker aan het spelen geweest in de studio bij het maken van de opname van deze plaat. Beetje met de fases aan het spelen geweest. Dat is mooi, hè? Antifase, als het ware. En Boudewijn de Groot maakte het in 1972. En in 1979 maakte Freddie James deze plaat.

0: Get Up and Boogie. Ja, jongens, dat was er eentje hoor. Een groot hit in 1979 van Freddie James. Alleen wel dondertje, maar hij maakte wel een heerlijke plaat in ieder geval.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Vandaag verwijs ik je even voor het lokale nieuws naar onze online kanalen. TV kun je het ook doen, op de tv-krant natuurlijk. Maar vandaag zijn we niet even via de radio gelijk met dit uurtje met de live nieuwszaken bezig. Heb je iets te melden voor onze radio of tv of online zaken? Of iets wat nuttige informatie is voor onze mede-inwoners hier in Ridderkerk? Meld dat dan aan info@rtvridderkerk.nl. En af en toe zijn we ook nog wel eens op zoek naar wat we noemen dan wijk- of straat- of buurtcorrespondenten. Die als er eens wat te melden is, dat gewoon even aan ons melden. Zodat wij er verder een item of iets dergelijks van kunnen maken. Dus heb je interesse, laat het even weten. Gaan wij ondertussen naar de Dolly Dots.

We hadden het net over Hela Diladilo van de Dolly Dots. En dat kwam uit 1980, maar daarvoor hadden we het nog even over het nieuws. En het nieuws maken we niet alleen. We doen dat ook vaak in samenwerking met het Huis en Huisblad. De combinatie, Ridderkerk, weet je wel. Wekelijks valt die bij jullie in de bus, als je dat wilt natuurlijk. Maar bekijk de krant via de combinatie Ridderkerk.nl digitaal. Als je hem op de een of andere manier gemist hebt. En heb je persberichten of foto's die je wilt sturen naar de redactie, doe dat dan aan redactiecombinatie@barlokalemedia.nl.

hebben ze een beetje overgenomen van de Spanjaarden. Die zeggen ook altijd mañana. Ja, morgen wordt gewoon fantastisch. En dat waren natuurlijk Acta en de Munich. En dit is de Fast Car.

Blijft heerlijke muziek van de heren van de Beach Boys. De Wilsons, de broers. En Brian is in 2025 overleden. We gaan eens even kijken bij de uitagenda. Want ik weet niet of je me inmiddels al een beetje hebt ervaren dat dat een plezierige lijst is. Ik wil je nog wel even erop attent maken dat er van alles aan evenementen plaatsvindt. En die zijn dan terug te vinden in de uitagenda. Ridderkerk.nl. En je kunt ook evenementen zelf aanmelden voor de uitagenda in Ridderkerk. Met behulp van het aanmeldformulier dat ook te vinden is op de site. En als het evenement voldoet aan de voorwaarden, publiceren ze dat gewoon binnen 3 tot 5 werkdagen op de website van uitagenda.ridderkerk.nl. Die uitagenda is gewoon hartstikke handig. En hij is makkelijk te vinden in de agendafunctie. Je gaat gewoon zoeken en je vindt de activiteiten die jij graag zou willen bezoeken.

Chubby Checker. En de Twist was in de jaren 60 buitengewoon populair. Soms komt zo'n trend wel weer eens een keer terug. Maar daarna is er niet veel meer aan twisten gedaan. Maar Chubby Checker was wel de meester van de Twist.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20-hoek van Holland richting Gouda staat een file bij Moordrecht van 3 kilometer. De vertraging is 5 minuten. De N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn is nog altijd dicht bij Leimuiden door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431-777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op?

Zo, was dat even een lekkere oude klassieker. Helen Shapiro, You Don't Know. Hey, leuk dat je erbij bent. We zitten in het jaar 2026 en dan wel op 30 juni alweer. En we zijn bezig met het programma Ridder Matinee. Mijn naam is Tom van Bennekom en recht tegenover mij zit Leonie. En wij gaan vandaag die hele tas leeg draaien. Want we hebben weer zoveel muziek meegenomen. Rond de klok van 2:30 en 2:30 dan doen we natuurlijk twee platen van één en dezelfde artiest of een band, dat weet ik nog niet. En die noemen wij dan de dubbelaar voor dit uur. Hans Magito, jij weer bedankt voor het voorgaande programma The Sandwich Express. Was weer aangenaam en leuk om naar te luisteren. Radio Ridderkerk zendt uit trouwens op die welbekende frequentie, 105.7. En natuurlijk wereldwijd via het internet. Wat een week was het vorige week, hè? Bij mij in de tuin tikte die de 41 graden in. Vreselijk. Ik kan best wel wat hitte gebruiken, maar dan wil ik ook nog wel wat kunnen doen. En dat kon in dit geval niet, want het was wel heel erg warm, toch? Maar goed, zo zal je zien dat het elk jaar een paar graadjes warmer gaat worden. En daar doen we natuurlijk zelf, leveren wij daar onze bijdrage aan. Want ja, gaan wij echt zuinig met het milieu om? Ik weet het niet hoor. Maar goed, laten we maar gauw gaan beginnen met muziek en niet zo negatief zijn. Want we hebben zoveel leuke muziek bij ons. Onder andere deze. Hier is Django Wachter met een nummer van André.

Het is natuurlijk een nummer van André Hazes. Maar in dit geval werd hij uitgebracht door Tino Martin. Nee, die heeft hem trouwens ook gezongen. Maar dit was de uitvoering van Django Wagner. Dat ene moment. En nu James Taylor. Fire and Rain.

En zo hoorden we ook een grote hit van James Taylor, Fire and Rain. En fijn dat je bent aangeschoven, want je zit in het programma Reader Matinee. En dat op de laatste dag van, van de maand juni. En naar aanleiding van 2 weken geleden dat ik zoveel leuke reacties alweer heb gehad op het Nederlandstalige en het Nederlandse product, dat we daar gewoon voorlopig 1 keer in de maand wel mee door blijven gaan. En misschien ga ik dat nog wel een keertje uitbreiden. Maar blijf vooral je reacties sturen. En als je een verzoekje hebt, dan kan dat natuurlijk ook, hè. Dus ik dacht van, laat ik nu maar eens verder gaan met het volgende nummer van Gerard Cox. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Nou, die begint pas.

Nou, ik denk dat we aan deze zomer ook wel veel herinneringen erover houden. Al was het alleen maar dat op sommige dagen en zo vroeg in het jaar de temperatuur al zo hoog is geweest. Hè? Want ik denk dat het in vele tuintjes echt wel boven de 40 graden is geweest vorige week. Maar goed, het mag de pret niet drukken. Want ja, als je van de zon houdt, dan is het toch wel lekker. En dan hoef alleen als je dan niet hoeft te werken. Want dat is toch wel heel erg warm. We hoorden net Gerard Cox. Het is weer voorbij die mooie zomer. Maar laten we nu maar eens een stukje gaan varen. En dat doen we met Rod Stewart. Sailing.

0: Dit is het lokale nieuws.
1: Volwassenen- en seniorengym bij Facet Ridderkerk. Wilt u gezond blijven en werken aan een gezondere leefstijl? Dan kan Facet Ridderkerk iets voor u betekenen. De welzijnsorganisatie biedt verschillende beweegactiviteiten aan. Sommige lessen zijn geschikt voor beginners, andere lessen voor de meer gevorderde deelnemer. Zij richten zich op de doelgroep van 40 jaar en ouder. Naast het bewegen hechten ze veel waarde aan het sociale aspect. Het is belangrijk om fysiek en mentaal bezig te zijn. Het ontmoeten van andere mensen speelt hierin een belangrijke rol. Wilt u ook een keer een proefles bijwonen? Er zijn twee groepen, volwassenen gym voor 40 jaar en ouder, op maandagavond van 7 tot 8 uur in de gymzaal aan de Van de Broekstraat. Seniorengym voor 60 jaar en ouder op donderdagmiddag van 2 tot 3 uur in de gymzaal aan de Da Costa-laan. Heeft u interesse in deze of andere lessen? Kijk op de website facetridderkerk.nl of neem contact op met Art van de Velde door te bellen naar 0180 432 350 voor een gratis proefles.
2: En Leonie, heb je er misschien nog een? Ik zie je in ieder geval in je papieren rommelen, maar volgens mij heb je er nog wel eentje.
1: Gezellige middag voor senioren in de Fuik. Elke maandagmiddag is er een gezellige middag voor senioren in de Fuik aan de Voren nummer 10 op het Vlietplein. Er worden spelletjes gedaan zoals Rummy Cup of Sjoelen. En elke eerste maandag van de maand is er een bingo. Die kost €5 voor 6 spelrondes. Soms is er ook een leuk optreden van een koor of wordt er een quiz gedaan. Met de feestdagen is er vaak ook een gezellige maaltijd en meer. Kom gerust eens een kijkje nemen.
2: Maar nu is daar een zomerstop. Dus als je er naartoe wil, dan moet je volgens mij pas eind augustus, begin september weer eens gaan kijken. En geloof me, het is daar echt altijd gezellig. En er is altijd wel iets leuks te doen. Een vertoning van een film. Of ja, er is een koor die komt zingen. Of er zijn kinderen die het een en ander komen vertellen. Dus ga gerust eens eventjes langs in de Fuik en Drievliet.

een man die zoveel country nummers heeft geschreven. En niet alleen voor zichzelf, maar ook voor een hele hoop andere artiesten. En ook andere artiesten die zijn nummers weer hebben uitgebracht. Going Where the Lonely Go. Dat was ook een van de grotere country hits die hij heeft gescoord. Want hij heeft er zoveel. Het is eigenlijk te veel om op te noemen. Woorden muziek van Merle Haggard. En dit is alweer de ene laatste voordat we naar de dubbelaar gaan. Teddy Swims.

0: En zo worden we Teddy Swims en het nummer Guilty. En nu zijn we toe aan de dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar.
2: In 1944 werd de legendarische reggae-artiest Jimmy Cliff geboren als James Chambers op het Jamaicaanse platteland. Hij begon al op de basisschool met het schrijven van liedjes en hij verhuisde met zijn vader naar de hoofdstad Kingston om een muziekcarrière na te jagen. Daar toonde hij een enorme dosis doorzettingsvermogen en overtuigde op zijn 17e al de producer Leslie Kong om met hem de muziekbusiness in te gaan. En in de jaren 60 verhuisde hij naar Londen. Zijn allergrootste internationale doorbraak volgde in 1972, toen hij de hoofdrol speelde in de legendarische cultfilm The Harder They Come. Jimmy Cliff won gedurende zijn carrière 2 Grammy Awards en werd in 2010 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Gedurende zijn decennia lange loopbaan scoorde hij legendarische hits met nummers zoals Many Rivers to Cross, The Harder They Come en Reggae Night. Hij overleed in november 2025. Het protestlied Vietnam uit 1970 over de Vietnamoorlog is volgens Bob Dylan het beste protestnummer dat hij ooit had gehoord. De sound van deze track inspireerde ook zanger Paul Simon, die direct naar Jamaica reisde om in exact dezelfde studio zijn hit Mother and Child Reunion op te gaan nemen. Jimmy Cliff's cover van de hit I Can See Clearly Now van Johnny Nash uit 1972 werd in 1993 een gigantische wereldwijde hernieuwde hit als de soundtrack van de Disney-comedy Cool Runnings over het Jamaicaanse bobsleeteam. Het nummer bereikte mede dankzij de film in diverse landen de nummer 1 positie. We gaan genieten van de reggae-klanken van Jimmy Cliff in

En dat waren er twee voor dit uur, hè. Dit was Jimmy Cliff en die stond dit uur dus garant in De Dubbelaar. En nu door met muziek van The Carpenters.

wat een temperatuur hè, de afgelopen weken. Dus, ja, alle records zijn verbroken. En ik had het ook wel warm hoor. En ik las in de krant en op televisie dat er gewoon werkelijk waar geen airco's meer te besteden of aan te kopen waren. Want ze waren gewoon echt werkelijk waar overal uitverkocht. Maar één geluk, er waren ook nog wel een aantal ventilators te koop. Dus ja, daar kon je eigen dan toch nog wel een beetje mee verkoelen. En dit zijn de Jets.

laten we vooral met dit weer een beetje omkijken naar de wat oudere mensen en de kinderen. En ook de dieren, want die hebben het ook warm. Hè? Dus laten we daar een beetje extra naar omkijken. Je hoort de muziek van The Judge en het nummer Why Not Me. En nu Bob Marley en The Wailers. One Love, People Get Ready.

zo zijn we toegekomen aan de laatste van het eerste uur Riddermatinee. Maar niet getreurd, hè. Na het nieuws en de reclame ben ik gewoon weer bij je terug voor het tweede uur. En dat doen we dan ook met de Backstreet Boys. I Want It That Way. Tot zo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat 4 kilometer file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

En zo zijn we begonnen aan de tweede uur van het programma Riddermatinee. En leuk dat je net bent ingeschakeld. En voor degene die er al bij waren, fijn dat je bent gebleven. We horen muziek van Somjeu en het nummer, ja, Morning. Maar dat is al een tijdje geleden, hè, want we zitten alweer in het tweede uur. Je luistert dus naar het programma Riddermatinee. En mijn naam is Ton van Bennekom en tegenover mij zit Leonie. En we gaan weer een stukje terug in de tijd. All of Me. Hier is John Legend.

Ik heb vroeger nogal veel talentenjachten georganiseerd. En dan echt voor kinderen. Van groep 8. En van het voortgezet onderwijs. En er was toen een meisje die deed dit nummer ook. En ja, dat was ongelooflijk. En door de jury werd zij dus ook verkozen als de winnaar. Maar dit was het origineel natuurlijk van John Legend. En het nummer...

De laatste single van Miss Montreal, maar dit keer samen met Ben Air en het nummer Kom je me halen. En nu een stukje country en western muziek. Hè? En trouwens elke vrijdagavond te beluisteren, hè, met Erik Harreman. Hier is Vince Gill.

Een mooie single van Vince Gill, Look at Us heette het. En vergeet daarom niet te luisteren. Aanstaande vrijdag is die er natuurlijk weer. Het programma van Erik Harreman op de vrijdagavond. En dit is iets heel anders. De Cuba Medley. De Gibson Brothers.

0: Dit is het lokale nieuws.
1: De Ridderkerk-app. De Ridderkerk-app is de meest complete app voor iedereen die woont, werkt, onderneemt en recreëert in Ridderkerk. Op deze app vind je lokale vacatures, een evenementenagenda met links naar tickets, sport- en beweegaanbieders en dienstverleners, een overzicht van horeca, winkels, beauty en wellness, kunst en cultuur, cursussen en lokale webshops en nieuwtjes en ontwikkelingen. Dus de lokale alles-in-één-app. De Ridderkerk-app, aan elkaar geschreven, kunt u herkennen aan het oranje logo met de witte hoofdletter R en is gratis te downloaden in de App Store of de Google Play Store.
2: En dankjewel, Leonie. En ja, we hebben een hele mooie klaarstaan, vind ik zelf. Replay, samen met Gordon. Me loving you.

Hij heeft zijn zaak weer verkocht, maar daarentegen heeft hij Replay weer opgezocht. En ja, mooier vind ik het. Ik vind het gewoon een fantastisch mooi nummer. Replay samen met Gordon en het nummer Me Love You. En omdat we dan toch een beetje in de liefde zitten, laten we dan ook maar eens een keertje deze weer eens draaien. Manny Riperton, Loving You.

0: In 1975 had ze er een top 10 notering mee. Ze stond daarmee op de vijfde plaats. Mandy Riperton, Loving You, de dame met het mooie fluitje in haar stem. En ja, als je dan toch zo'n hoge notering behaalde, dan had ik eigenlijk wel gehoopt dat er nog veel meer van dit soort muziek van haar zou komen. Maar dat is er niet geweest. Jammer. Maar we zullen eens kijken of we daar een keer misschien een dubbelaar van kunnen maken. Van dit nummer en misschien nog wel een ander nummer. Ik ga dat in ieder geval doorgeven aan Leonie. Want ze luistert tenslotte ook, want ze zit hier aan de overkant. Maar goed, laten we nu maar wel naar de dubbelaar gaan.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar. De dubbelaar. De dubbelaar. De dubbelaar. De dubbelaar.
2: Een van de succesvolste Nederlandse popduo's uit de jaren 80 is Maywood. De Friese zusjes Ali en Doetje de Vries vormden in 1979 een duo geïnspireerd door de herkenbare popsound van ABBA. Hun namen veranderden ze en het werd Alice May en Karen Wood. Tussen 1979 en 1985 scoorde Maywood grote successen in Nederland en Vlaanderen, maar braken ook internationaal door. Ze stonden hoog in de hitlijsten in landen zoals Duitsland, Zweden, Zuid-Afrika en zelfs Latijns-Amerika, waar ze een Spaanstalig album uitbrachten. In 1990 vertegenwoordigden ze Nederland op het Eurovisie Songfestival. Wat Maywood echt uniek maakte, was dat de blonde zus, Alice, vrijwel alle nummers volledig zelf schreef en componeerde, wat destijds zeldzaam was in de popindustrie. Karen was met haar krachtige stem de absolute leadzangeres. Het nummer Mother, How Are You Today uit 1979 bleef in Nederland steken op plek 11, maar groeide aan de andere kant van de wereld, in Indonesië, uit tot een legendarisch moederdaglied, wat decennia later nog steeds door jong en oud werd meegezongen. Hun allergrootste hit en hun enige nummer 1 notering in de Nederlandse top 40 was Late at Night uit 1980. Helaas eindigde het succesverhaal in 1995 in een bittere familievete, waarna de zussen decennia lang niet meer met elkaar praten en zelfs via de rechter vochten om de groepsnaam. We horen nu de zusjes nog samen in goede harmonie in
1: De Dubbelaar.

En zo zie je maar, hè, dan kom je uit het noorden van het land, Friesland. En dan zijn je, ben je nog eens twee zusjes van elkaar. Krijg je een hoop ellende. Maar heb je het wel wereldwijd geschopt met je muziek. En ja, dan is het toch jammer dat het op die manier dan over moet gaan. Worden de dubbelaar van Maywood. En hier hoef ik eigenlijk niks over te vertellen. I love you till the day I die. Hier is Willie Nelson.

0: En zo hoop ik dat dat voor heel veel mensen zal zijn. Hè? I'm gonna love you till the day I die. Muziek van Willie Nelson. En het was eigenlijk een soort van verzoekje. Hè? Want er zijn namelijk een aantal bekenden van mij die vragen waarom ik nooit eens niet iets van mezelf draai. Nou, als je een paar weken geleden goed geluisterd hebt, dan heb ik dat wel gedaan. Maar misschien in de toekomst dat ik dat wel vaker ga doen. Dat ik ineens zomaar eens een liedje van mezelf opzet.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Gratis gezondheidsspreekuur. Inwoners van Ridderkerk kunnen elke maand terecht bij het gratis gezondheidsspreekuur van Aafje. Tijdens dit spreekuur kunnen bezoekers vragen stellen over gezondheid en ziekte of een korte gezondheidscheck laten doen. Er wordt gekeken naar onder andere uw bloeddruk, gewicht, bloedsuiker, zuurstofgehalte en algemeen welzijn. Het spreekuur wordt georganiseerd door wijkverpleegkundigen en medewerkers van Welzijn Aafje. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Er zijn maandelijks spreekuren op de volgende locaties. In Bolnes, de eerste dinsdag van de maand, van 11:30 tot 11:30. In de Reijerheem, de tweede vrijdag van de maand, van 11:30 tot 11:30. En aan de Jan Luikenstraat, derde donderdag van de maand, van 11:30 tot 11:30. Vooraf aanmelden is niet nodig en iedereen is welkom.

Michael Bublé hoorden we met het nummer Home. En dit was voor mij de eerste keer dat ik het meemaakte. En ik denk trouwens voor iedereen dat code rood uitgeroepen werd. En hebben we daar allemaal echt zoveel last van gehad. Nou, ik in ieder geval niet zo heel erg. Maar mijn vrouw daarentegen, Leonie, die zweet nogal makkelijk. En die had werkelijk heel veel last van de hitte. Dus als jij nou ook last van de hitte hebt gehad. En je buurvrouw misschien, die al wat ouder is. En jij hebt er iets minder last van. Nou, ga eens een kijkje bij haar nemen. Om te kijken of alles wel goed met haar gaat. En misschien kan jij dan wel voor die buur wel een boodschapje doen of zo. Als het voor diegene te moeilijk is. En deze band bestaat al lang niet meer. Drukwerk, je loog tegen mij.

En zo worden we weer een lekkere, mooie, gouden ouwe van de heren van Drukwerk. Ze bestaan helaas niet meer. Hij is in Harry Slinger, geloof ik, heette de man, de frontman, ook de zanger. En die zit, geloof ik, nu opgesloten in een molen, want daar woont hij. Drukwerk hoorden we dus met Je loog tegen mij. En volgens mij zijn we weer toe aan de ene laatste.

En dat was alweer de ene laatste van de radio's. En ik moet afscheid gaan nemen, maar niet getreurd, hè, want morgen is het woensdag en dan is het alweer 1 juli. En dan, ja, dan ben ik er ook weer. Dus wees niet ongerust, want morgen mag ik er dus ook zijn. Leonie, jij weer bedankt voor al jouw bijdrage die je hebt geleverd aan dit programma. En trouwens, wist je dat dit programma ook ja, soms terug te beluisteren is. Dus kijk eens op de website van RTV Ridderkerk. Volgende week dan ga ik waarschijnlijk weer eens iets anders doen. Dan ga ik waarschijnlijk alleen maar wat zomerse plaatjes draaien. Omdat we dan toch midden in het zomerseizoen zitten. We gaan eruit met muziek van Cock Robin. The Promise You Made. Ik zeg in ieder geval tot morgen. Dag.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden. Maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna een derde van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaarstaat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij de Schiphol-tunnel. 10 minuten vertraging. 1 tunnelbuis is eventjes dicht. Staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. A20, hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging heb je ook op de N207 Hillegom Alphen aan de Rijn. Bij Leimuiden is na een ongeluk de weg dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Ik zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
5: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
4: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
5: Jawel.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Op deze dinsdag trekt er vrij veel bewolking over, maar de zon laat zich met name vanmiddag ook af en toe zien. Het blijft daarbij wel droog. Bij weinig wind stijgt de temperatuur vanmiddag naar ongeveer 23 graden en is het zeer aangenaam zomerweer. Later vanmiddag, maar zeker vanavond, zien we de zon regelmatiger schijnen en de nacht verloopt vrij helder. Bij weinig wind koelt het uiteindelijk af naar ongeveer 13 graden. Oh.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de N214 bij Oud-Alblas is een mannelijke motorrijder om het leven gekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen. Dat laat de politie weten. Het ongeluk vond plaats rond 13:50, maar over de toedracht is nog niets bekend. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden voor het veroorzaken van een verkeersongeval met een dodelijke afloop. En de weg is in beide richtingen afgesloten. Een 41-jarige Rotterdammer wordt ervan verdacht dat hij via een livestream kinderen in de Filipijnen heeft laten misbruiken. De man zat zelf thuis in Rotterdam achter zijn laptop en gaf instructies aan een handlanger in de Filipijnen. Die moest seksuele handelingen met een kind uitvoeren, zoals het inbrengen van voorwerpen in het lichaam. Het gaat om slachtoffers van 2, 5, 10 en 14 jaar oud. De verdachte betaalde voor het seksueel misbruik. En volgens het Openbaar Ministerie gaat het in de meeste gevallen niet meer dan enkele tientjes. Hij heeft grotendeels bekend. De inhoudelijke behandeling van de zaak is voor 26 oktober dit jaar. Een 29-jarige verdachte heeft bekend dat hij het fatale schot heeft gelost bij een ribdeal in de Indrapura-straat in Rotterdam-Delfshaven. Hij beweert dat het uit zelfverdediging gebeurde nadat hij eerst zelf was beschoten. Bij de aflevering van een lading drugs in februari dit jaar gaat het mis. De verdachte, EC, wacht in een portiek en als de drugsdealer arriveert pakt hij zijn tas. Kort daarna wordt EC beschoten en vuurt hij zelf ook kogels af. De dealer, de 34-jarige Yassine, wordt in zijn been geraakt en overlijdt. De zaak is nog in onderzoek, maar voorlopig blijft EC vastzitten. Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling is van de zaak. Aan de Albrechtstraat in Nieuw-Lekkerland is een oudere man met zijn rolstoel in het water terechtgekomen. Volgens getuigen reed de man zonder te remmen ineens rechtdoor de sloot in. Omstanders schoten directe hulp en wisten de Lekkerlander op de kant te trekken. En met behulp van de trekker kon de scoopmobiel ook uit het water gehaald worden. De man is per ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe hij eraan toe is, is onduidelijk. Dan nog het weer vanuit het westen, meer bewolking. Af en toe zon, blijft droog vandaag en het wordt 22 graden. Morgen periode met zon, in het oosten van de regio mogelijk een bui en het wordt 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op een paar plaatsen wat vertraging in het westen van het land. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Een kapotte auto op de linkerrijstrook bij Rijswijk. Vanaf knooppunt Ketelplein 6 kilometer file en 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. De A20 rijdt langzaam vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file met een klein kwartiertje oponthoud. En de N207 is dicht vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn na een ongeluk bij Leimuiden. Je zal er moeten omrijden in de file die er zich heeft gevormd. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Medewerkers van de gemeente Ridderkerk geven op 3 juli informatie over hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op noodsituaties. Daarbij worden praktische tips gegeven over een noodpakket en een noodplan. De culturele bijeenkomst vindt plaats in het Varel College. De voorbereidingen voor de 4e editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers, vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden, gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon. In het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer 90 kilometer file op de wegen in onze regio. De meeste vertraging heb je momenteel op de A4. Vanuit Amsterdam naar Den Haag is 12 kilometer file tussen Schiphol en Roelof Arendsveen met 1 kwartier vertraging. Verderop richting Rotterdam op de A4 bij knooppunt Ketelplein. De kop van 18 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Hofvliet doe je er ruim 20 minuten langer over. A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft-Noord 10 minuten oponthoud. A20 Hoek van Holland-Gouda. Daar 1 kwartier vertraging tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.

0: weerbericht.
1: Op deze dinsdag trekt er vrij veel bewolking over, maar de zon laat zich met name vanmiddag ook af en toe zien. Het blijft daarbij wel droog. Bij weinig wind stijgt de temperatuur vanmiddag naar ongeveer 23 graden en is het zeer aangenaam zomerweer. Later vanmiddag, maar zeker vanavond, zien we de zon regelmatiger schijnen en de nacht verloopt vrij helder. Bij weinig wind koelt het uiteindelijk af naar ongeveer 13 graden.

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Dat jij me ooit hebt gezegd.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de N214 bij Oud-Oblas is een mannelijke motorrijder om het leven gekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen. Dat laat de politie weten. Het ongeluk vond plaats rond 13:50, maar over de toedracht is nog niets bekend. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden voor het veroorzaken van een verkeersongeval met een dodelijke afloop. En de weg is in beide richtingen afgesloten. Een 41-jarige Rotterdammer wordt ervan verdacht dat hij via een livestream kinderen in de Filipijnen heeft laten misbruiken. De man zat zelf thuis in Rotterdam achter zijn laptop en gaf instructies aan een handlanger in de Filipijnen. Die moest seksuele handelingen met een kind uitvoeren, zoals het inbrengen van voorwerpen in het lichaam. Het gaat om slachtoffers van 2, 5, 10 en 14 jaar oud. De verdachte betaalde voor het seksueel misbruik. En volgens het Openbaar Ministerie gaat het in de meeste gevallen niet meer dan enkele tientjes. Hij heeft grotendeels bekend. De inhoudelijke behandeling van de zaak is voor 26 oktober dit jaar. Een 29-jarige verdachte heeft bekend dat hij het fatale schot heeft gelost bij een ribdeal in de Indrapura-straat in Rotterdam-Delfshaven. Hij beweert dat het uit zelfverdediging gebeurde nadat hij eerst zelf was beschoten. Bij de aflevering van een lading drugs in februari dit jaar gaat het mis. De verdachte, EC, wacht in een portiek en als de drugsdealer arriveert pakt hij zijn tas. Kort daarna wordt EC beschoten en vuurt hij zelf ook kogels af. De dealer, de 34-jarige Yassine, wordt in zijn been geraakt en overlijdt. De zaak is nog in onderzoek, maar voorlopig blijft EC vastzitten. Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling is van de zaak. Aan de Albrechtstraat in Nieuw-Lekkerland is een oudere man met zijn rolstoel in het water terechtgekomen. Volgens getuigen reed de man zonder te remmen ineens rechtdoor de sloot in. Omstanders schoten directe hulp en wisten de Lekkerlander op de kant te trekken. En met behulp van de trekker kon de scoopmobiel ook uit het water gehaald worden. De man is per ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe hij eraan toe is, is onduidelijk. Dan nog het weer vanuit het westen, meer bewolking. Af en toe zon, blijft droog vandaag en het wordt 22 graden. Morgen periode met zon, in het oosten van de regio mogelijk een bui en het wordt 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is alweer behoorlijk druk op de wegen in onze regio, 165 kilometer bij elkaar. Zo heb je 20 minuten vertraging op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Door weer 23 kilometer file tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoude-Dorp. 20 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. De andere kant op dus, bij Roelof Arendsveen rijdt het langzaam. Op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam. Nog eens een half uur vertraging tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein. 20 kilometer file daar. Dan naar de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 20 minuten vertraging tussen knooppunt Gouwe en het Terbrechtseplein. N206 Heemstede-Zoetermeer bij Stompwijk een half uur tijdsverlies. Dan naar de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn. Die weg is dicht bij Leimuiden. Dat is na een ongeluk 20 minuten vertraging. En een kwartier vertraging op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel. Bij Capelle aan den IJssel 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeer.

volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageerden kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joao Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het westen van het land een drukke avondspits. 162 kilometer file bij elkaar. Half uur vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Door 25 kilometer file tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoude-Dorp. Richting Den Haag de andere kant op de A4. 10 kilometer file bij Roelof Arendsveen met een kwartier op onthoud. En verder door richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein. 29 kilometer file. File begint al bij Hoogmade. 40 minuten vertraging daardoor. 20 minuten vertraging. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht 9 kilometer file. A20 Gouda Hoek van Holland, een half uur tijdsverlies tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein in de vorm van 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. N209 Rotterdam Hazerswoude, 10 minuten vertraging bij Blijswijk. En een kwartiertje op de N209 de andere kant op vanuit Hazerswoude naar Rotterdam. Daar staat de file voor Bergsenhoek Noord en is 4 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: De Sandwich Express met Hans Magieto.

Welkom bij de Sandwich Express. Of het nu 12 uur is of 5 uur. Het is een licht verteerbaar programma met informatie en lekkere muziek. Zo begonnen we met een plaat uit Algerije, want daar komt Khaled vandaan.

tijd, dus ik zeg u alvast, eet u smakelijk. En over informatie gesproken, here comes the sun. We hebben gelijk het weer te pakken. Wat valt het weer tegen vandaag? Maar het blijft mooie muziek, vrienden. Dit is Kobi Kayat. Uit 2019.

Blijft mooie muziek, hè? De Beatles, daar hebben ze het al je tijd al helemaal van nagemaakt. Here Comes the Sun in de uitvoering van Kobi Kayat. Blijft prachtig. De jarige van vandaag. Ik weet alleen niet welke dag het is, dus ja, dat komt nu eenmaal als je al iets hebt gemaakt wat op de plank lag. Vandaag zijn we er niet, dus niet live, dus geen actuele informatie over wie er vandaag jarig is. Maar heb je wat te vieren? Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, je verloving, je trouwdag, je nieuwe baan, je nieuwe auto, je nieuwe scooter, rijbewijs of wat dan ook wat je hebt gehaald. Maak er een prachtige dag van, een mooie dag. Ik hoop dat de zon er is. Van harte en geniet er maar. Ik heb aan je gedacht in ieder geval. We hebben er even bij stilgestaan, dat was mooi weer. Het is de London Beat en ik zeg hey, I've been thinking about you. Dat is alweer een tijd geleden. 1990.

About You. En dat was natuurlijk de London Beat, komt uit 1990. 1990 moet ik ineens Rotterdam denken. Toen vierden ze 650 jaar bestaan van Rotterdam. Maar ja, dat kwam zomaar ineens bij me op. 1990, dat is daaraan gekoppeld. Dit is weer zo'n dag. Dit zijn de drie J's.

0: Onder leiding van onder andere Jan Dulles. En ik heb hem ook eens Engelstalig horen zingen. Fantastisch. Het klopt allemaal, zowel muzikaal als vocaal bij de 3J's. En dit is weer zo'n dag waar het allemaal goed gaat, hè?
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Ja, vandaag geen actueel weerbericht, dus dat moet je even gaan bekijken op onze site, rtvridderkerk.nl. Wil je nu een heel uitgebreid verhaal over het weer? Kijk dan ook eens op weerstationridderkerk.nl. Dat doen we ook namelijk. Ben je op de hoogte volledig weer van wat het weer vandaag, morgen, overmorgen en de rest van de week gaat doen. En misschien

0: We Can Work It Out uit de jaren 60, de Beatles. En ze hebben het op een hele bijzondere manier gestereofoniseerd, noemen we dat dan maar. Aan de ene kant muziek en de andere kant zang erbij. Het is heel bijzonder allemaal gedaan.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.

Mark Ronson samen met Amy Winehouse uit 2007. En het heette natuurlijk Valerie. En dit is Caroline. Muziek van The Fortunes.

Fans van de zeezenders maken natuurlijk gelijk de link naar Radio Caroline. Een van die zeezenders die buitengewoon populair was. Dat was de song van The Fortunes. Het is tijd voor... onze rubriek Ik hou van Hollands. En op de dinsdag is dat altijd een jaren 70 plaat. En ik ga je terugbrengen naar het jaar 1972. En Boudewijn de Groot met Als de rook om je hoofd is verdwenen.

lekker aan het spelen geweest in de studio bij het maken van de opname van deze plaat. Met de fases aan het spelen geweest. Dat is mooi, hè? Antifase, als het ware. En Boudewijn de Groot maakte het in 1972. En in 1979 maakte Freddie James deze plaat.

0: Get Up and Boogie. Ja, jongens, dat was er eentje hoor. Een groot hit in 1979 van Freddie James. Alleen op dondertje, maar hij maakte wel een heerlijke plaat in ieder geval.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Vandaag verwijs ik je even voor het lokale nieuws naar onze online kanalen. TV kun je het ook doen, op de tv-krant natuurlijk. Maar vandaag zijn we niet even via de radio gelijk met dit uurtje met de live nieuwszaken bezig. Heb je iets te melden voor onze radio of tv of online zaken? Of iets wat nuttige informatie is voor onze mede-inwoners hier in Ridderkerk? Meld dat dan aan info@rtvridderkerk.nl. En af en toe zijn we ook nog wel eens op zoek naar wat we noemen dan wijk- of straat- of buurtcorrespondenten. Die als er eens wat te melden is, dat gewoon even aan ons melden. Zodat wij er verder een item of iets dergelijks van kunnen maken. Dus heb je interesse, laat het even weten. Gaan wij ondertussen naar de Dolly Dots.

We hadden het net over Hela Diladilo van de Dolly Dots. En dat kwam uit 1980, maar daarvoor hadden we het nog even over het nieuws. En het nieuws maken we niet alleen. We doen dat ook vaak in samenwerking met het Huis en Huisblad. De combinatie, Ridderkerk, weet je wel. Wekelijks valt die bij jullie in de bus, als je dat wilt natuurlijk. Maar bekijk de krant via de combinatie Ridderkerk. .nl digitaal, als je hem op de een of andere manier gemist hebt. En heb je persberichten of foto's die je wilt sturen naar de redactie, doe dat dan aan redactiecombinatie@barlokalemedia.nl.

blijft heerlijke muziek van de heren van The Beach Boys. De Wilsons, de broers. En Brian is in 2025 overleden. We gaan eens even kijken bij de uitagenda. Want ik weet niet of je me inmiddels al een beetje hebt ervaren dat dat een plezierige lijst is. Ik wil je nog wel even erop attent maken dat er van alles een evenement plaatsvindt. En die zijn dan terug te vinden in de uitagenda, ridderkerk.nl. En je kunt ook evenementen zelf aanmelden voor de uitagenda in Ridderkerk. Met behulp van het aanmeldformulier dat ook te vinden is op de site. En als het evenement voldoet aan de voorwaarden, publiceren ze dat gewoon binnen 3 tot 5 werkdagen op de website van uitagenda.ridderkerk.nl. Je uitagenda is gewoon hartstikke handig. En hij is makkelijk te vinden in de agendafunctie. Je gaat gewoon zoeken en je vindt de activiteiten die jij graag zou willen bezoeken.

Chubby Checker. En de Twist was in de jaren 60 buitengewoon populair. Soms komt zo'n trend wel weer eens een keer terug. Maar daarna is er niet veel meer aan twisten gedaan. Maar Chubby Checker was wel de meester van de Twist.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke spits, 150 kilometer file altijd nog in onze regio. Zo rijdt het langzaam op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij Zoetewoudendorp, de kop van 17 kilometer file. Half uur vertraging daar. Het is extra druk op de A4 doordat de A44 ook dicht is in de richting van Amsterdam. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen, een kwartiertje tijdsverlies. Half uur vertraging op de A4 naar het zuiden vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij Rijswijk 16 kilometer file vanaf Zoetewoudendorp rijdt het langzaam. 20 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Woerden. 20 minuten extra ook op de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. De andere kant op is de vertraging 20 minuten op de A20 richting Hoek van Holland bij Terbrechtseplein. Dan naar de N209, Rotterdam-Hazerswoude bij Blijswijk een kwartiertje oponthoud. Kwartiertje vertraging op de N209 richting Rotterdam bij Bergsenhoek Noord. En een kwartier vertraging op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel bij Capelle aan den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd Radio Ridderkerk.
7: Jouw radio.
8: Goedenavond. Radio Ridderkerk op dinsdag.
9: Dit is het muziekdossier met Frank van Kralingen. 1973.

Een hele goede avond. Het is weer dinsdagavond 6 uur geweest. En tot 8 uur vanavond kun je weer gaan luisteren naar albummuziek en oldies hier in het programma Muziek Dossier. Vanavond aflevering 486. En we begonnen vanavond met Kajok en Lyrics. En we gaan verder met het album Band on the Run van Paul McCartney en Wings. En we draaien 1985.

0: Je hoorde de 12-inch versie uit 1985 van Kashyyyk en Devoted to You. En daarvoor hoorde je Focus en House of the King. En we begonnen blok van 3 van het album Band onder een Paul McCartney en 1985. En we gaan verder met Paul Revere en de Raiders en Let Me.
1: Dit is een hit
2: van toen. Radio.

Je hoorde LW5 en Rijp voor de Picking uit 1985. En daarvoor hoorde je Patricia Pai en Kayak en Patricia Anglais. En we begonnen op blok van 3 met Paul Rivet en de Raiders en Let Me. En we gaan verder met muziek uit België. André Brasseur en Special 230.

Vroeger heette ze de Fatback Band, maar nu heette ze Fatback. En je hoorde So Delicious. En daarvoor hoorde je Vicky Lawrence en The Midnight Train to Georgia. En we begonnen het blok van drie met de Marshall Tucker Band en I Heard It in a Love Song. En we gaan verder met Foreigner en Hot Blooded.

hoorde Forne en Hot Blooded, gevolgd door Free and Wishing Well. Tot zover het eerste uur van het muziekdossier. Nog één plaat te goed in dit eerste uur en dat meteen van Daft Punk. One More Time. Graag tot na het nieuws en de reclame.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
2: Er zat bij mij op de balie zat een knop en dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dicht, klaar.
3: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
2: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus voor zorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sniekte.
1: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
4: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
1: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Overwegend droog, dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Nog langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 10 minuten vertraging bij Zoeterwoudendorp. Op de A20, Hoek van Holland-Gouda, nog 10 minuutjes bij Moordrecht. Ook de andere kant op nog 10 minuten vertraging op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland staat de file bij Rotterdam-Prins Alexander. En 10 minuten vertraging bij Capelle aan den IJssel. Nog op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel rijdt het langzaam vanaf Nieuwekerk aan den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
7: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
6: Autotaalglas laat je niet barsten.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
9: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Welkom terug bij het Muziekdossier.
2: Dit is Radio Ridderkerk.

0: Welkom terug bij het tweede uur van het muziekdossier met albummuziek en oldies. En wil je verzoekplaat aanvragen, dan kan het ook. Stuur dan even een berichtje naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. Vanavond aflevering 486. Het programma wordt herhaald iedere zondagochtend tussen 5 en 7. En we begonnen dit tweede uur met Sniff and the Tears en Drive a Seat. En we gaan verder met DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince en Summertime.
1: De beste muziek met Frank van Kralingen op jouw radio.
2: Radio in de kerk.
3: Drums, please.

Je hoorde de Doobie Brothers en China Grove. En daarvoor hoorde je Sarita White en Spinning and Spinning. En we begonnen het blok van drie met DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince en Summertime. En dit is Lou Reed, Walk on the Wild Side.

0: De meest gevarieerde muziek hoor je natuurlijk hier bij Radio Ridderkerk. En zeker iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 met het muziekdossier. Zo hoorde je Mojo en Lady. En daarvoor hoorde je de Stereophonics en Headback en Kletrex. En we begonnen het blok van 3 met René en Angela en Save Your Love. En dit is het oudje van David Bowie, de Gene.
1: Radio Ridderkerk!

Je hoorde Need You To Know van Lady Antebellum. En daarvoor hoorde je de Talking Heads en Once In A Lifetime. En we begonnen het blok van drie met David Bowie en de Gene Genie. En dit is Loving Awareness en Love You To Know.

0: Awareness and Love You to Know. En tot zover het muziekdossier van vandaag. Vandaag aflevering 486. De laatste plaat wordt er nog eentje van Tom Brown en Funking for Jamaica. Ik ben er weer donderdagavond om 6 uur met de Radio Ridderkerk Top 15. Mocht je niet kunnen luisteren, dan hoor ik je graag weer volgende week dinsdag om 6 uur. Graag tot dan.
1: Wil je de programma's van Radio Ridderkerk nog eens terughoren? Ga dan naar Uitzending Gemist op rtvridderkerk.nl. Je kunt dan alle programma's tot 3 weken geleden terugluisteren.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
2: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
1: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
3: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today would be in excess of about 150 people.
1: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken, wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
5: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
5: Sorry?
6: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
7: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
8: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De brand in een kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden sinds gisteren platlegt, gaat tenminste tot zaterdagmiddag duren. Dat laat ProRail weten. Uit inspectie is gebleken dat er zeker 100 kabels gerepareerd moeten worden. En de herstelwerkzaamheden gaan daardoor langer duren dan verwacht. Tot die tijd rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Barendrecht en Rotterdam en Breda. In de Pompstraat in Gorkum is een auto tegen een woning aangereden. De auto kwam vanuit de uitrit van de parkeergarage aan het kazerneplein en botste tegen een paaltje aan om vervolgens tot stilstand te komen tegen de woning. Door de klap is de deur uit de gevel gereden en de auto is zwaar beschadigd geraakt. In de auto zat een man van 84 en een vrouw van 76. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hen gaat is onbekend. En de 5 verdachten van een massale vechtpartij in Schravendeel van dit weekend mogen hun zitting in vrijheid afwachten. De 2 14-jarigen, 2 16-jarigen en de 19-jarigen worden verdacht van openlijke geweldpleging. Afgelopen zaterdag zijn de jongeren uit Schravendeel elkaar te lijf gegaan in het dorp en gingen daarbij ook op de vuist met jonge statushouders. De tieners blijven verdacht in de zaak en 3 van hen hebben een contactverbod gekregen. En Feyenoord heeft zich versterkt met Mika Marmol. De 24-jarige Spanjaard komt transfervrij over van UD Las Palmas en moet de Rotterdamse defensie voorzien van extra kwaliteit. Uit eerdere scoutingsrapporten blijkt dat Marmol sterk is aan de bal en beschikt over opbouwende kwaliteiten, een goede passing en het vermogen om linies te doorbreken. In de rapporten worden daarnaast zijn spelinzicht en positionering als sterke punten benoemd. Dan nog het weer. Vanavond volgt er nog wat zon. Vannacht is het helder en het blijft droog. Koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen, woensdag, periode met zon en in de middag landinwaarts misschien een lokale bui. En in de middag wordt het 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
2: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel, veel zwaarder opgetreden worden.
1: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
3: Ik kan naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
4: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
5: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
6: Wordt een lange reis?
5: Ja, een paar uurtjes erbij.
1: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog. En dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's, het lekkerste gebak, ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
8: Ik zeg vanavond 4-4-2 spelen, daar hou je dreiging in de flanken. Suiker?
9: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
8: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
9: Jawel.
10: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
11: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
14: Ga voor meer informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De brand in een kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden sinds gisteren platlegt, gaat tenminste tot zaterdagmiddag duren. Dat laat ProRail weten. Uit inspectie is gebleken dat er zeker 100 kabels gerepareerd moeten worden. En de herstelwerkzaamheden gaan daardoor langer duren dan verwacht. Tot die tijd rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Barendrecht en Rotterdam en Breda. In de Pompstraat in Gorkum is een auto tegen een woning aangereden. De auto kwam vanuit de uitrit van de parkeergarage aan het kazerneplein en botste tegen een paaltje aan om vervolgens tot stilstand te komen tegen de woning. Door de klap is de deur uit de gevel gereden en de auto is zwaar beschadigd geraakt. In de auto zat een man van 84 en een vrouw van 76. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hen gaat is onbekend. En de 5 verdachten van een massale vechtpartij in Schravendeel van dit weekend mogen hun zitting in vrijheid afwachten. De 2 14-jarigen, 2 16-jarigen en de 19-jarigen worden verdacht van openlijke geweldpleging. Afgelopen zaterdag zijn de jongeren uit Schravendeel elkaar te lijf gegaan in het dorp en gingen daarbij ook op de vuist met jonge statushouders. De tieners blijven verdacht in de zaak en 3 van hen hebben een contactverbod gekregen. En Feyenoord heeft zich versterkt met Mika Marmol. De 24-jarige Spanjaard komt transfervrij over van UD Las Palmas en moet de Rotterdamse defensie voorzien van extra kwaliteit. Uit eerdere scoutingsrapporten blijkt dat Marmol sterk is aan de bal en beschikt over opbouwende kwaliteiten, een goede passing en het vermogen om linies te doorbreken. In de rapporten worden daarnaast zijn spelinzicht en positionering als sterke punten benoemd. Dan nog het weer. Vanavond volgt er nog wat zon. Vannacht is het helder en het blijft droog. Koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen, woensdag, periode met zon. En in de middag landinwaarts misschien een lokale bui. En in de middag wordt het 24 graden. Dat was het nieuws van Radio.

0: zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
2: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
1: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
3: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarieven. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
1: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS-journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Story of, een muzikaal verhaal met Kees de Klerk en Roel van den Oever.
6: De vinyljaren. Hits en meer uit de tijd van single en LP.
7: 1973.

0: Van harte welkom in het programma The Story of the Vinyljaren. In de komende twee uur kunt u luisteren naar een selectie van de Radio Noordzee Super Top 50 van 23 juni 1973. Ja, en we begonnen helemaal onderaan op nummer 50. Daar vinden we de formatie Bitch met Good Times Coming. En het was een groep die uit Amerika was gekomen. Daar heette ze nog de Gleavers. Maar toen ze in Engeland aankwamen, hebben ze de naam veranderd in Bitch. En ja, het nummer werd geschreven door Gay Brown en Rob Archer. En ja, het zou uiteindelijk een 34e plaats bereiken in de Radio Noordzee Super Top 50. Het was wel bijzonder dat ze niet genoteerd stonden in de Hilversum 3 Top 30 en niet in de Veronica Top 40.
1: En dat was nog een oude treiterschijf.
0: En dat was nog een oude treiterschijf.
1: Dat mag wel even genoemd worden.
0: Ja, ja.
1: En nieuw op nummer 49, Rocco Granata met de titel Lieve Heer, heb medelij. Geschreven door Marius Johannes McPhiel en Rocco Granata zelf. Het zal nog doorstijgen naar 41, wat ook de hoogste rotering was. Het stond twee weken genoteerd in de top 50. In de Veronica top 40 en Hilversum 3 geen notering. En Rocco Granata is een Belgische Italiaanse zanger. En het meest bekend, denk ik, met het lied Marina uit 1959.

was Rocco Granata deze week op een 49e plaats. En op nummer 47 vinden we Steely Dan, een Amerikaanse formatie met Reeling in the Years. Dat was een tweede hitje in Nederland na Do It Again een jaar eerder. Dat bereikte nog een 10e plaats, maar dat kon dit nummer niet zeggen. Het bleef steken op een 47e plaats. In Amerika bereikte het zelfs nog de 11e plaats. En daarna zou het ook voor Steely Dan in Nederland niet meer zo erg succesvol zijn. Slechts een paar kleine hitjes en dat was toch in Amerika heel wat anders. 47.

0: Dat was Steely Dan, nieuw op nummer 47. En ook nieuw op nummer 43 het lied Turn Your Radio On. En dat is de vijfde single van de Arnhemse band Long to Learning and the Shakers. Het is een recht toe recht aan rock'n'roll nummer geschreven door zanger Arnie Travis. Het was ook een van de eerste echte hits voor de band. Hoogste notering was nummer 19 en er stond 8 weken genoteerd in de Noordzee Top 50.
1: Nummer 43.

0: De vinylsplits. Terug naar het nieuws van toen.
1: Met de twee provinciën veel sneller in Rotterdam. Er is een nieuwe dienstregeling ingegaan per 3 juni. In een half uur tijd zit je tegenwoordig vanaf Ridderkerk op het Centraal Station in Rotterdam. Gaat men via het Zuidplan en stapt men in de metro, is dit zelfs 20 minuten. Dit is een enorme verbetering op de bestaande situatie. Maar ook andere bestemmingen is de situatie sterk verbeterd. Bijvoorbeeld Dordrecht. Via Hendrik de Wambert. In de nieuwe opzet is men veel minder tijd kwijt om het treinstation in Dordrecht te bereiken. Ook over het treinstation in Barendrecht is nagedacht. Dit is nu veel beter te bereiken in de nieuwe opzet. Wel wordt aangeraden om een nieuw boekje aan te schaffen met de nieuwe dienstregeling van de twee provinciën. Het openbaar vervoer is nu zo goed geregeld dat de auto kan blijven staan en dat gewoon de bus wordt gepakt om naar een van de omliggende plaatsen te gaan. Maar wel in juni 1973.

0: Dat was de nummer 1 uit de UK Single Chart Top 50 van 23 juni 1973. Het lid Rubber Bullets van de Engelse band 10cc, afkomstig van hun gelijknamige debuutalbum. Het werd geschreven door Lord Cream, Kevin Cotley en Graham Coltman. En dat was hun eerste hit in Engeland. Het bereikte ook de eerste plaats in Ierland. Maar dat deed het relatief slecht in Amerika. Daar bereikte slechts de 73e plaats. In de Noordzee top 50 was nummer 38 de hoogste notering. En in de Veronica top 40 en heel zijn 3 top 30 had het geen notering.
1: Ja, we gaan nu naar Siska Peters toe. Zo zal de zomer zijn. Het was een nummer uit Duitsland. En dat had Peter Koelewijn vertaald. En een eigen tekst van gemaakt, zo gezegd. En dat staat deze week op een 42e plaats. Uiteindelijk zou het doorstijgen naar een 24e plaats.
2: Nummer 42.
3: Hollandse hit.

Dat was Siska Peters op nummer 42. En gestegen van 41 naar nummer 38, het lied Wheel of Life van Reedy Bennett. 38 was ook de hoogste notering en stond 2 weken genoteerd. Bij Veronica kwam het niet verder dan de tipperaden. Het was zijn 3e solo-single en het was een cover van Shai Coltrane. En het was een liedje van haar titeloze album uit 1972. En Reedy Bennett kennen we ook als zanger van The Motions uit Den Haag. Nee.

0: Dat was Rudy Bennett, deze week op een 38e plaats. En op nummer 36 vinden we Smile met de Tandem. Smile was een groep uit Den Haag en uit Voorburg. Althans, daar kwamen de leden vandaan. Ze brachten allerlei Beatle-achtige nummers uit. En met een aantal van die nummers kwamen ze de hitparade binnen. En dit met de Tandem, het nummer werd geschreven door Bas Muis, bereikte ze een 13e plaats als hoogste notering. Maar deze week op een 36e plaats.
1: Nummer 36.

Dat was Smile op nummer 36. En nieuw op nummer 35 het lied Never, Never, Never was Shirley Bassey. Hoogste notering was 19 en er stond 11 weken genoteerd. Het bereikte de 8e plaats in Engeland en in Amerika bereikte het de 48e plaats. Het is van oorsprong een Italiaans liedje met als titel Grande, Grande, Grande. En het is geschreven door Alberto Tessa en Tommy Rennis. En de Engelse tekst is van Norman Neville.

0: De vinylsplits. Terug naar het nieuws van toen.
1: Oostendam is toch blij met een brug over de Waal. Er is 10 jaar over gepraat en nagedacht. Maar zaterdag 30 juni aanstaande kunnen Oostendammers voor het eerst gebruik maken van deze nieuwe brug over de Waal. Maar ook mensen uit Hendrikje de Wambacht kunnen nu gemakkelijk naar Oostendam komen. Door de vele moeilijkheden over de brug heeft de brug gelijk al een bijnaam gekregen. De touwtrekkersbrug. De officiële naam is er nog niet, maar hiervoor wordt een prijsvraag uitgeschreven. Op 30 juni is het dan zover. Beide burgemeesters, JC Verplanken en JC de Ridder, feliciteren elkaar midden op de brug en hielden beide een toespraak. Dan is de brug officieel geopend en kunnen mensen van beide plaatsen koffie gaan drinken in de schoof. De hoop is dat beide plaatsen kunnen profiteren van deze nieuwe verbinding door meer onderling contact. Oostendammers voelen zich toch al niet zo verbonden met meer verbonden met Ammer dan met Ridderkerk. We gaan zien hoe dit verder ontwikkelt, maar wel in juni 1973.
2: De langspeelplaats.

0: Dat waren achtereenvolgens Crazy Van Mutt en Strange Kind of Woman van Deep Purple. Twee liedjes van het nummer 1 album uit de Engelse album Charts op 100 van 23 juni 1973. Het album Pure Gold. En dat is een compilatiealbum en werd uitgebracht door EMI. Het was de eerste stap van het label in de wereld van compilaties via de tv-reclame. Werden gepromoot. Het had enorme vlucht genomen sinds de recente komst van onder andere K-Tel en Arcade in Engeland. Het Deep Crazy Van Mutt was alweer hun vijfde single, maar de eerste die een hit werd en bereikte de 12e plaats in Engeland. En Strange Kind of Woman van Deep Purple werd oorspronkelijk begin 71 uitgebracht als opvolger van Black Knight. En werd toen een hit en bereikte toen de 8e plaats.
1: Ja, wij gaan naar nummer 32 en dan komen we vader Abraham tegen met Bedankt Lieve Ouders. Vader Abraham kennen we natuurlijk vooral van het kleine café aan de haven, onder andere, en het Smurflied. En hij was ook de schrijver van Huilen is voor jou te laat, de grootste hit voor Corrie en de Rekels. Vader Abraham, Pierre Kelter, nam ook deze single op, Bedankt Lieve Ouders. En dat stond op een 32e plaats in de Radio Noordzee Super Top 50.
2: Nummer 32.

0: Vader.
1: Jonge, jonge, jonge, wat een buitplaat. Dan hoeft het niet.
2: Dat was vader Abraham op 32. En van 36 naar 29 gestegen in de derde week. Houston met het lied dat hij samen schreef met Hans van Baren. Life is on my side. 24 was de hoogste notering en stond 7 weken genoteerd in de top 50. En Houston is een Nederlandse Aburabaanse zanger. Hij werd vooral bekend door zijn hit Boatside Now, waar hij de eerste Antilliaanse artiest werd met een Nederlandse top 40 bereikte.

0: Dit was het eerste uur van The Story of the Vinyljaren. We gaan straks nog één nummer draaien en dat is van Barry Blue, Dancing on the Saturday Night. Hij had dit samen geschreven met zijn vriendin Lindsay DePaul en het werd zijn grootste hit in Engeland, een tweede plaats. In Nederland kwam die niet verder als een 15e plaats. Daarna was het niet meer succesvol voor Barry Blue, want het waren alleen maar nog maar een paar kleine hitjes dat hij hierna had. Ik zou zeggen, tot na het nieuws van en dan volgt het nummer 2.
1: Nummer 26.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: De vinyljaren. Hits en meer uit de tijd van single en LP.
12: 1973.

0: Hartelijk welkom in het tweede uur van de Story op de Vinyljaren. We zijn bezig met de Radio Noordzee Super Top 50 en we waren tot nummer 24 gekomen. En daar staat ABBA met Ring Ring. Het was geschreven door Benny en Björn, ook van ABBA natuurlijk. En dan hadden ze dat in het Zweeds geschreven, maar de Engelse tekst werd geschreven door Niels Sedaka. En die moest ook een aantal zinnen veranderen, want dat kon niet zomaar overgezet worden in het Engels. Ja, en in Nederland zou deze single uiteindelijk eindigen op een 5e plaats. In Engeland op een 32e plaats. In Duitsland op een 29e plaats als hoogste notering. In Zweden zelf 2. En in Noorwegen op een 10e plaats. Het is ook wel bijzonder dat Ring Ring jarenlang gebruikt werd in Duitsland bij het popprogramma Muziekladen.
1: En van 38 naar 23 gestegen Colin Blundstone met het lied I Want Some More. Het zou doorstijgen naar nummer 13 en stond 8 weken genoteerd. Het was Colins grootste hit als soloartiest. Het is afkomstig van zijn tweede soloalbum And Is More. Het nummer stond 7 weken in de top 40 en bereikte de 12e plaats. En dat was de hoogste notering. Hij werd bekend in de jaren 60 als de zanger van de Zombies.
2: Nummer 23.

0: Dat was Colin Blunson, deze week op een 23e plaats. En op nummer 21 vinden we Rook Williams met Elsje. Rook Williams zat eerst vroeger in de Fighting Cats. Die naam veranderde in Rook's Family. En daar had hij toen zijn grootste hit bij Get Yourself a Ticket. Een van de opvolgers, Hooray for the Army, bleef in de tipparaden steken. Maar Elsje was dan eigenlijk een opvolger van Get Yourself a Ticket. Want dat werd ook een hit in de Nederlandse hitparade. En van de totaal 4 dat hij had. Dus het was niet bijster veel wat Rook Williams in totaal had. Maar deze single zou dan een 21ste plaats bereiken als hoogste notering van Rook Williams.
1: Nummer 21.

0: Dat was Roek Williams op nummer 21. En van 25 naar 20 gestegen, de vierde hit van Status Quo in Nederland, het lied Mean Girl. Hoogstnotering in de top 50 was nummer 18 en stond 8 weken genoteerd. In Engeland was nummer 20 de hoogste positie en het was daar hun zevende hit. Het is geschreven door Francis Rossi en Bob Jong en is afkomstig van het album Dog of Two Head uit november 1971.
1: Nummer 20.

0: De Vinylsflits. Terug naar het nieuws van toen.
1: Burgemeester opent nieuw winkelcentrum Bolnes Zuid. Vorige week vrijdag heeft onze burgemeester Kees Verplanken dit nieuwe centrum geopend. In zijn openingsspeech gaf hij aan dat Bolnes nu eindelijk zelf een serieus winkelcentrum heeft. Men hoeft niet meer langer naar het centrum van Ridderkerk of Rotterdam om prettig te kunnen winkelen. Bijna alles is hier aanwezig om te winkelen. Om het winkelen aangenaam te maken. Ten eerste loopt men altijd droog en er is een keur van allerlei verschillende winkels aanwezig op 1600 vierkante meter. Boven de winkels zijn twee etages gevestigd waar kantoorpanden komen van in totaal 2400 vierkante meter. De kosten bedroegen in totaal 2,8 miljoen gulden voor het hele centrum. Voor Bolnes een flinke aanwinst, maar wel in juni 1973.
2: Here's an All-American big hit, ready to rock it.
3: Billboard Hot 100.

0: was de nummer 1 uit de Billboard Hot 100 van 23 juni 1973. Het lied My Love van Paul McCartney en Wings. Het stond 5 weken nummer 1. In Engeland was 9 de hoogste notering en in de Noordzee tot 50 de 10e plaats. Het is geschreven door Paul Linda McCartney en komt van hun tweede studioalbum Red Rose Speedway.
1: Ja, we gaan nu naar nummer 18 in de Noordzee Super Top 50. En dan komen we de Rolling Stones tegen met het nummer Sad Day. In 1969 was het al op de B-kant gezet van You Can't Always Get What You Want. En dat was toen een nummer van het album Let It Bleed, ook uit 1969. En in de tweede versie dan kwam het niet zo hoog, een 18e plaats. En ja, dat was de hoogste notering. En verder geen noteringen.
2: Nummer 18. The road.

0: Dat waren de Stones op nummer 18. En nieuw binnen op nummer 16, het lied Late Again van Steeler's Wheel. Het is afkomstig van hun titeloze debuutalbum uit 1972. Nummer 4 was de hoogste notering en stond 10 weken genoteerd in de Noordzee Top 50. Het is geschreven door Hugh Egan en Kerry Rafferty.
1: Nummer 16.

0: Steelers Wheel deze week op een 16e plaats. En op nummer 14 vinden we Albert Hammond met de Free Electric Band. Albert Hammond staat hiervoor in de Family Doctor en die scoorde een grote hit met onder andere A Way of Life. Maar de Free Electric Band was alweer de tweede solo single. En ja, dat was bij Radio Noordzee een nummer 1 hit. Maar niet bij de top 40, want daar kwam hij niet verder als een derde plaats. In Engeland bereikt hij de 19e plaats als hoogste notering. In Amerika een 48e plaats. En ik kan ook nog een paar andere hits noemen. In Duitsland een 40e plaats als hoogste notering. En in Noorwegen nog een 8e plaats voor deze Free Electric Band.
1: Nummer 14.

0: Dat was Albert Hammett op nummer 14. En van 18 naar nummer 10 gestegen, Hekom aan van Dimitri Vertoren. Het zal nog doorstijgen naar 6 en stond 14 weken in de top 50. De single is afkomstig van zijn debuutalbum Hekom aan uit 1966. En de single werd ook al in 1967 een keer uitgebracht.
1: Nummer 10.

0: De vinylsplits. Terug naar het nieuws van toen.
1: Open dag bij Smit Slikkerveer. Bij Smit Slikkerveer was het afgelopen zaterdag open huis. Er waren vele honderden mensen op afgekomen. Eén keer per jaar is er zo'n dag. Alle afdelingen kunnen dan bezocht worden. Ook het personeel is dan meestal aanwezig om alles zo echt mogelijk te laten lijken. De meeste belangstelling was voor de afdeling waar zeer grote generatoren werden gebouwd. Ook bij de afdeling apparatenbouw was veel belangstelling. Ook bij de afdelingen ijzerwerkerij en wikkelarij was veel belangstelling. Wie van al deze rondleidingen moe was geworden en dorst had, kreeg van Smit een gratis consumptie aangeboden. Ook de kantoren konden bezocht worden, waar onder andere een computer stond. Er werd uitgelegd hoe dit apparaat werkt. Smit Slikkerveer is echt een wereldspeler. Overal ter wereld komt men deze apparaten tegen. Maar wel in juni 1973.
2: De langspeel.

0: Dat waren achtereenvolgens Give Me Love, Give Me Peace on Earth en The Day the World Gets Round. Twee liedjes van het nummer 1 album uit de Billboard. Album Top 200 van 23 juni 1973. En dat is Living in a Material World. En dat is het vierde studioalbum van George Harrison. Het album stond 5 weken op de eerste plaats. Het lied Give Me Love, Give Me Peace on Earth werd ook uitgebracht als single. En werd Harrison tweede nummer 1 hit in Amerika na My Sweet Lord.
1: Ja, we gaan nu naar nummer 7 en daar vinden we de Nederlandse groep The Cats met het nummer Let's Go Together. Het werd niet zo'n grote hit als de singles die ervoor kwamen, want ze waren altijd gewend op nummer 1 te komen, 2 of 3. Ja, en deze keer kwam die single niet verder dan zijn 7e plaats. Het stond ook op het album Home, dat ook in 1973 uitgebracht werd.
2: Nummer 7.

Dat waren Cats op nummer 7. En van 8 naar 5 gestegen Roger Daltrey met zijn debuut solo single Give It All Away. De vierde plaats was de hoogste positie en er stond 11 weken geroteerd in de Noordzee Top 50. Het lied is geschreven door Lewis Sayre en het was een van de eerste, en het was de eerste single van het album Daltrey uit 1973. Het bereikte de vijfde plaats in Engeland en de 83ste plaats in de

0: Dat was Roger Daltrey op nummer 5. En gestegen van 3 naar 2. Goodbye, my love, goodbye. Is een lied van Griekse zanger Dennis Roussas. 2 was de hoogste notering. En in Engeland was dat nummer 52.
1: Nummer 2.

In de afgelopen twee uur heeft u kunnen luisteren naar de story of de vinyljaren. We draaien een selectie uit de Radio Noordzee Super Top 50 van 23 juni 1973. Ja, er rest ons alleen nog maar de nummer 1 hit. En dat is de Amerikaanse groep Redbone. We Were All Wounded at Wounded Knee. Daar bereikte een eerste plaats en stond er maar liefst 3 weken achter elkaar op de eerste plaats. Het was een zeer kritische tekst over de moordpartij op 500 Indianen in de 18e eeuw. Maar in Amerika mocht het niet gedraaid worden op de radio en het mocht ook nooit op een verzamel-LP of verzamel-CD's uitgebracht worden. Maar hij was wel zo slim om in de tijd 500 singles te laten persen en die werden in Europa verspreid. En dat resulteerde dat in Nederland Wounded Knee een hit werd, maar ook in België en in Duitsland dat het een flinke hit werd. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en de volgende week is er weer een nieuwe aflevering van ons programma The Story Of.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De brand in een kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden sinds gisteren platlegt, gaat tenminste tot zaterdagmiddag duren. Dat laat ProRail weten. Uit inspectie is gebleken dat er zeker 100 kabels gerepareerd moeten worden. En de herstelwerkzaamheden gaan daardoor langer duren dan verwacht. Tot die tijd rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Barendrecht en Rotterdam en Breda. In de Pompstraat in Gorinchem is een auto tegen een woning aangereden. De auto kwam vanuit de uitrit van de parkeergarage aan het kazerneplein en botste tegen een paaltje aan om vervolgens tot stilstand te komen tegen de woning. Door de klap is de deur uit de gevel gereden en de auto is zwaar beschadigd geraakt. In de auto zat een man van 84 en een vrouw van 76. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hen gaat is onbekend. En de 5 verdachten van een massale vechtpartij in Schravendeel van dit weekend mogen hun zitting in vrijheid afwachten. De 2 14-jarigen, 2 16-jarigen en de 19-jarigen worden verdacht van openlijke geweldpleging. Afgelopen zaterdag zijn de jongeren uit Schravendeel elkaar te lijf gegaan in het dorp en gingen daarbij ook op de vuist met jonge statushouders. De tieners blijven verdacht in de zaak en 3 van hen hebben een contactverbod gekregen. En Feyenoord heeft zich versterkt met Mika Marmol. De 24-jarige Spanjaard komt transfervrij over van UD Las Palmas en moet de Rotterdamse defensie voorzien van extra kwaliteit. Uit eerdere scoutingsrapporten blijkt dat Marmol sterk is aan de bal en beschikt over opbouwende kwaliteiten, een goede passing en het vermogen om linies te doorbreken. In de rapporten worden daarnaast zijn spelinzicht en positionering als sterke punten benoemd. Dan nog het weer. Vanavond volgt er nog wat zon. Vannacht is het helder en het blijft droog. Koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen, woensdag, periode met zon en in de middag landinwaarts misschien een lokale bui. En in de middag wordt het 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De brand in een kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden sinds gisteren platlegt, gaat tenminste tot zaterdagmiddag duren. Dat laat ProRail weten. Uit inspectie is gebleken dat er zeker 100 kabels gerepareerd moeten worden. En de herstelwerkzaamheden gaan daardoor langer duren dan verwacht. Tot die tijd rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Barendrecht en Rotterdam en Breda. In de Pompstraat in Gorinchem is een auto tegen een woning aangereden. De auto kwam vanuit de uitrit van de parkeergarage aan het kazerneplein en botste tegen een paaltje aan om vervolgens tot stilstand te komen tegen de woning. Door de klap is de deur uit de gevel gereden en de auto is zwaar beschadigd geraakt. In de auto zat een man van 84 en een vrouw van 76. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hen gaat is onbekend. En de 5 verdachten van een massale vechtpartij in Schravendeel van dit weekend mogen hun zitting in vrijheid afwachten. De 2 14-jarigen, 2 16-jarigen en de 19-jarigen worden verdacht van openlijke geweldpleging. Afgelopen zaterdag zijn de jongeren uit Schravendeel elkaar te lijf gegaan in het dorp en gingen daarbij ook op de vuist met jonge statushouders. De tieners blijven verdacht in de zaak en 3 van hen hebben een contactverbod gekregen. En Feyenoord heeft zich versterkt met Mika Marmol. De 24-jarige Spanjaard komt transfervrij over van UD Las Palmas en moet de Rotterdamse defensie voorzien van extra kwaliteit. Uit eerdere scoutingsrapporten blijkt dat Marmol sterk is aan de bal en beschikt over opbouwende kwaliteiten, een goede passing en het vermogen om linies te doorbreken. In de rapporten worden daarnaast zijn spelinzicht en positionering als sterke punten benoemd. Dan nog het weer. Vanavond volgt er nog wat zon. Vannacht is het helder en het blijft droog. Koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen, woensdag, periode met zon en in de middag landinwaarts misschien een lokale bui. En in de middag wordt het 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij toen in zat opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koel.